0: Goedemorgen, het is 2:06 het nieuws met Vroukje Kaljoen. Een jongen van 19 is overleden.
1: Ja, het gaat om de jonge Jaro die maandenlang in coma lag na een vechtpartij in Gent. Dat laat zijn familie weten. Begin april raakte de jongen betrokken bij een vechtpartij tijdens het uitgaan. Zijn vrienden lieten hem zwaargewond achter in de inkomhal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Hij lag sindsdien in coma. Wat er precies gebeurde in Gent is nog altijd onduidelijk. De verdachte die betrokken is bij de vechtpartij is nog niet gevonden. Het onderzoek loopt nog. De politie mag voortaan op het sociale mediaplatform TikTok, dat zegt binnenlandminister Kaintijn. Veel politiezones communiceren al via Facebook en Instagram, maar TikTok was tot vandaag verboden. Omdat de regering vreesde dat er via het Chinese platform gevoelige informatie richting China loopt. Maar Kaintijn laat het nu toch toe om meer jongeren te bereiken over bijvoorbeeld alcohol, drugs en cybercriminaliteit. Er zijn wel strenge voorwaarden. Politiezones moeten de app gebruiken op een afzonderlijke gsm en volledig gescheiden houden van het interne politienetwerk. En voetbal dan. In de derde voorronde van de Europa League heeft Anderlecht de heenwedstrijd gewonnen. Het werd 0-1 tegen het Griekse PAOK Saloniki. Na amper 16 seconden scoorde Svetkovic het enige doelpunt. De doelman Kozemans redde nog een strafschop. En in de derde voorronde van de Conference League won AA Gent op het veld van de Zweedse Göteborg, ook met 0-1. De terugwedstrijden worden volgende week gespeeld in eigen huis.
2: Nostalgie weer.
1: We krijgen een mooie zonnige dag met enkele stapelwolken en maxima rond 25 graden. Zaterdag zonnig met enkele hoge wolken en opnieuw wat warmer bij 28 graden. Zondag volop zon en warm tot 31 graden. En ook volgende week alleen maar zon en ook mogelijk een nieuwe hittegolf met temperaturen rond de 30 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Een nieuwe hittegolf. Ik heb het gevoel dat we nog de vorige nog maar net uit zijn. Dat blijft hier maar komen, Vroukje.
1: Ja, het blijft komen. Gisteren eindigde de hittegolf. Toen haalden we net geen 25 graden. Maar ja, het zit er terug aan te komen.
0: Op naar nummer 3.
2: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
3: Met Kim.
0: Ja hoor, het is vrijdag. Eén rechte lijn naar je weekend met extra veel meezingers hier. Justin Timberlake, Robbie Williams en nu ook al Billy Joel. Goedemorgen.

0: Dat interview gezien met Robbie Williams op het WK voetbal, dat blijft zo'n goed verhaal en typisch Robbie ook. Na zijn optreden op de halftime show van het WK, de finale, deed hij een tv-interview en tijdens het babbelen viel er per ongeluk zo iets wit uit zijn mond. En de hele wereld begon meteen te speculeren online. Dat is drugs dat hij in zijn mond had. Het was gewoon een muntje voor een goede adem natuurlijk, maar Robbie die vond al die speculaties grappig. Deed vooral weinig moeite om het te weerleggen dat het drugs zou zijn, deed er online nog wat schepjes bovenop. Typisch de Robbie. Ik vind dat zo'n grappige man.
1: De vroege vogel.
0: Goedemorgen, vroege vrienden. Het is 6:08. En toch zie ik in onze app dat we alweer met veel zijn in die gezellige club hier. En dat jij goesting hebt in de dag en het weekend dat eraan hangt vooral. Edwin bijvoorbeeld is ook al wakker. Stuur al goedemorgen iedereen. Geniet straks van een zonnig en een heerlijk weekend. We gaan dat doen. We glijden gewoon door die ochtend. Sjoef, recht naar jouw terrasje. Om 8:00 straks komen 2 vroege vogels hier in de studio strijden voor een reis naar Malta. Ze hebben de finale al gehaald, dus je kan mee supporteren straks. En wat brengt jouw weekend nadien? Ga je naar een van de vele festivals dit weekend? De Lokerse feesten zijn nog bezig. Er is ook Alcatraz als je van het hardere werk houdt in Kortrijk. Of ga je gewoon gezellig genieten van de zon thuis? Barbecue gepland met vrienden of familie kan ook. Ik hoor het heel graag in de app van Nostalgie wat jouw plannen zijn. Ik moet morgen naar een trouw. Kijk ik heel hard naar uit. En het is Pride in Antwerpen natuurlijk. Morgen de kleurrijke parade. Vind ik belangrijk om bij te zijn, om te tonen dat liefde liefde is. Alleen nog eens goed nadenken wat ik ga doen. Sowieso iets kleurrijks, maar wat? Ik weet het nog niet goed. Wat zijn jouw plannen? Laat maar komen. Ik hoor het heel graag wat jouw plannetjes zijn dit weekend van die toffe vroege vogels.
1: Luister en je bent op vakantie.

0: Buggles zingen het al lang, Video Killed the Radio Star. Maar kijk, de radio bestaat nog altijd, hè? Dus ze waren toch mis in de 80s. Wat zijn jouw plannen? Thomas gaat ook naar de Pride morgen en zegt: ik ben erbij. Feest van het jaar en de boodschap is zo broodnodig. Bruno stuurt in de Nostalgie-app: ik ga dit weekend naar de markt in Antwerpen met het mooie weer. Oh ja, zo wat kuieren en terrasjes doen, altijd plezant. En Kathleen uit Brugge zegt: naar de kinderboerderij voor de 10e keer deze zomer. We zijn al 7 augustus, ja. Je moet die kinderen blijven entertainen natuurlijk, hè, die zomervakantie. Succes, Kathleen. Iets wat ook een leuke activiteit is met je kinderen, is zoiets goed dansen. En dat kan perfect op wat eraan komt. Survivor, Eye of the Tiger, klaar voor de vrijdag.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Het grote nostalgie reisbureau.

0: Je staat op met goed nieuws.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Het is al een zonnige zomer geweest. Binnenkort hittegolf nummer 3. Die zon kan veel deugd doen, maar soms wil je ook gewoon vluchten van de warmte en zo in je zetel kruipen om naar een serie of een film te kijken. En jij hebt zeker ook zo een go-to-serie. Iets uit je jeugd meestal dat je kan blijven herbekijken. En bij mij is dat Gilmore Girls. Ken je die serie nog? Misschien is dat voor jou ook een belangrijke serie. Begin van de jaren nul kwam dat uit over Lorelai en Rory. Een alleenstaande mama die als tiener een dochter krijgt. En dus haar tienerdochter, intussen is haar dochter zelf een tiener. En zij wonen in het dorpje Stars Hollow. Maken daar van alles mee, heel veel gekke personages ook. En ze gaan altijd koffie drinken in Luke's Diner. Misschien herken je deze intro wel van Gilmore Girls. If you're out. Het is ook gewoon een grappige serie. Hè? De band tussen die mama en die dochter is zeer uniek. De dialogen volgen al snel over en weer. Ze pingpongen de hele tijd. Ik ben daar echt mee opgegroeid. Onlangs nog herbekeken op Netflix volledig. 10 jaar geleden kwam er een vervolg. Waarin je zag hoe ze in de toekomst waren. Maar dat waren maar 4 afleveringen. Dus de fans hadden zoiets van... is het dit maar... En er is nu topnieuws. Er komt een documentaire over Gilmore Girls. Ze gaan echt tonen hoe de serie tot stand is gekomen. De cast vertelt over hun tijd bij de serie. En ze gaan bloopers ook tonen en nooit eerder getoonde beelden. Het zal zeker ook gaan over koffie, vermoed ik, in die documentaire. Want dat is de grote verslaving van Rory en Lorelai.
2: This is not an herbal tea morning. This is a coffee morning.
3: Every morning.

10 op 10 weer vanmorgen voor de zonsopgang. Dankjewel Gert en ook Philippe voor de foto's van ons vriend in de zon in de app. Zo kan ik ook wat meegenieten hier in de studio. Hè. De Blues Brothers, passen die niet perfect bij die oranje gloed van die vrolijke trompetjes? Denk het wel, hè. Straks is het weer aan jou om 100 euro bij Bolt.

0: patat.
1: Goedemorgen, het is vrijdag. Het is jouw laatste kans van deze week om 100 euro bij Bol binnen te rijven. De plek waar je alles vindt om een vakantiecrisis te voorkomen. Al de hele zomer geven we spullen weg. Je zoekt bijvoorbeeld nog een opblaaskrokodil voor in het zwembad dit weekend, omdat het warm wordt. Je beseft plots dat je auto te klein is om met 5 naar Frankrijk te rijden. Je wil graag een dakkoffer. Dat soort dingen. Er is sowieso iets wat jij nu zo snel mogelijk nodig hebt. Het is weer Bolleklok. Stuur in de Nostalgie-app wat dat voor jou is. En dan win jij straks misschien wel 100 euro bij Bol. Een voucher waarmee je dat kan kopen. Als jij je telefoon opneemt straks met Effe Bolle. Wat heb jij nodig? Een weekendgevoel hoef je niet te sturen. Want daar zorgen we sowieso al voor met de muziek. Zoals Clouseau straks zingt. Het zit al van binnen.
2: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Het grote nostalgie-reisbureau.
9: Met Kim.

0: Lauper, die ziet jouw true colors zo meteen. Dat is een goede song om mee te zingen 's morgens. Eerst nog eens iemand gelukkig maken met 100 euro bij Bol. Uit alle berichtjes, waarvoor dank, belt de computer nu willekeurig iemand op.
1: Even bollen.
0: Even bollen, zelfs. Potverdikke, goeiemorgen met wie?
1: Goedemorgen, met John.
0: John, proficiat. Jij wint 100 euro bij Bol. Wat heb jij dringend nodig?
1: Ik zou niks, iets voor mijn vrouw, een Bluetooth speaker zou ik willen kopen voor onze huwelijksverjaardag, voor een paar werk.
0: Oh, proficiat. Hoeveel jaar op de teller?
1: 7. 25 jaar samen en 7 jaar getrouwd.
0: Oh, wauw. 25 jaar, John. Wat maakt jouw vrouw de beste vrouw ter wereld?
1: Het is een schat van een vrouw.
0: Hoe heet ze?
1: Kim.
0: Kim? Ah, oh ja, dan is dat een schat van een vrouw natuurlijk. Ja, dat zit al in de naam, John. Ja. En zal ze nu aan het luisteren zijn, denk je?
1: Ik denk het wel. Ze is onderweg naar haar werk, denk ik.
0: Ja. Oei, dus nu weet ze wat jij gaat kopen. Dat is misschien ook niet ideaal.
1: Ja, dat is een dubbeltje op zijn kant. Dus.
0: Ja, zo kiezen van, heb ik de buit binnen, maar weet mijn vrouw al de verrassing. Kijk, het ding is, ik ben ook al 20 jaar samen met mijn man. Na een tijd verrassen wordt toch moeilijk, omdat elkaar ook zo door en door kent.
1: Dat is moeilijk, ja.
0: De liefde is toch het belangrijkste, hè?
1: Ja, dat is het belangrijkste.
0: Ja. Gaan jullie ook een feestje geven om het te vieren?
1: We gaan in september nog eens naar Ibiza.
0: Oeh, naar de rustige kant of in de clubs gaan dansen?
1: San Antonio, wij gaan altijd San Antonio.
0: Ah ja, ik ken niks van Ibiza. Is dat rustig of is dat feestelijk?
1: Een beetje feesten.
0: Toch een beetje feesten. Dat mag
1: een
0: wel.
1: Een klein beetje.
0: Na 25 jaar. Dikke proficiat. Groetjes aan Kim.
1: Dank u wel.
0: De naamgenoot. En geniet van elkaar en de liefde. Hè.
1: Goed, dank u. Goed weekend.

I love you so. Zo schoon de liefde tussen John en Kim. Het spatte door de radio. Niet opgeven voor die bon bij Bol als jij ernaast greep. Volgende week nog 5 keer de kans om te winnen in onze laatste week van het Nostalgie Reisbureau. Ik geloof in jou, kom aan, hè. Johnny Hates Jazz. Dit is Turn Back the Clock.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Met zonnebril en baard staat Zizi Top paraat. Straks na het nieuws van 7. En ik wil je ook nog eens ons zelfgeschreven lied laten horen. Met een belangrijke reminder voor volgende week.
2: Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
3: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
4: Welkom thuis. Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
5: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
6: Amai, zo warm.
5: Of te koud.
6: Amai, zo koud.
5: Of te nat.
6: Amai, zo nat.
5: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
6: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
5: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Hmm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
6: Amai, dat voorspelt veel goed.
5: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
7: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Goedemorgen, het is 1:07, het nieuws met Frauke Kaljon. We rijden nog vaak te snel, zeker in kwetsbare zones.
8: Ja, 2 op de 3 bestuurders rijdt te snel in een zone 30. De gemiddelde snelheid is er zelfs 41 km per uur. Dat blijkt uit cijfers van Verkeersinstituut Vias. Op autosnelwegen houden we ons wel vaker aan de juiste snelheid. Zo'n 1 op de 4 rijdt nog sneller dan 120 km per uur. Volgens Vias komt dat doordat er meer trajectcontroles zijn, waarbij de pakkans hoger ligt. En je let trouwens dit weekend best extra op je snelheid, want de politie houdt vanaf morgen vroeg 6 uur een nieuwe flitsmarathon. En de politie mag voortaan ook op het sociale mediaplatform TikTok, dat zegt binnenlandminister Kentijn. Veel politiezones communiceren al via Facebook en Instagram. Kentijn laat TikTok nu ook toe om meer jongeren te bereiken over bijvoorbeeld alcohol, drugs en cybercriminaliteit. Er zijn wel strenge voorwaarden. Politiezones moeten de app gebruiken op een afzonderlijke gsm en volledig gescheiden houden van het interne politienetwerk uit vrees voor Chinese spionage. Jaro, de jongen van 19 die maandenlang in coma lag na een vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Begin april raakte de jongen betrokken bij een vechtpartij tijdens het uitgaan. Zijn vrienden lieten hem zwaargewond achter in de inkomhal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Hij lag sindsdien in coma. Wat er precies gebeurde in Gent is nog altijd onduidelijk. De verdachte die betrokken is bij de vechtpartij is nog niet gevonden. Het onderzoek loopt nog. En voetbal. In de derde voorronde van de Europa League heeft Anderlecht de heenwedstrijd gewonnen. Het werd 0-1 tegen het Griekse PAOK Saloniki. Na amper 16 seconden scoorde Zvetkovic het enige doelpunt. De doelman Kozemans redde nog een strafschop. En in de derde voorronde van de Conference League won AA Gent op het veld van het Zweedse Göteborg ook met 0-1. De terugwedstrijden worden volgende week gespeeld in eigen huis.
3: Nostalgie weer.
8: We krijgen een mooie zonnige dag met enkele stapelwolken en maxima rond 25 graden. Zaterdag zonnig met enkele hoge wolken en opnieuw warmer bij 28 graden. Zondag volop zon en warm tot 31 graden. En ook volgende week alleen maar zon en ook mogelijk een nieuwe hittegolf met temperaturen rond de 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie.
9: Het grote nostalgie-reisbureau.
10: Met Kim.
1: De zon is al hard aan het gaan vanmorgen, dus zet je zonnebril op en gaan zoals de mannen van ZZ Top. Rij maar mee de vrijdag in. Ik ben blij dat je weer bij bent vanmorgen.

0: Er zit een genie in de bottle en als je op de fles wrijft, komen er allemaal vakanties uit.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: De voorbije 5 weken kon je hier op Nostalgie al je trips winnen in ons Nostalgie Reisbureau. Van de Belgische kust tot Vietnam. En straks vanaf 8 uur komen Tim uit Antwerpen en Annelies uit West-Vlaanderen live hier in de studio strijden voor een reis naar het eiland Malta. Die zijn nu waarschijnlijk al zenuwachtig onderweg. Volgende week is de laatste week alweer van ons reisbureau. Dan doen we een specialeke. Want alle prijzen in de reiskar, ook de grote reis hier in de ochtendshow richting de Noorse fjorden, alle reizen win je voor iemand anders. Want het is trakteerweek. Jij kan dus iemand een reisje cadeau doen. Ik denk dat je zeker aan mensen denkt die dat kunnen gebruiken. En om zeker te zijn dat je mee bent met het concept, heb ik alvast een lied gemaakt. Wij hebben hier met collega's de tekst verzonnen en onze goede vriend AI zingt het, want je wil echt niet om 6:50 morgens toonloze Kim horen zingen, geloof mij. Vooral duidelijkheid, dit is het plan volgende week. Dit is ons trakteerweeklied.

0: Martin die heeft de boodschap al begrepen. Zij stuurt dit.
1: Hey Kim, ik zou graag mijn dochter willen verrassen op tripje. Ze verdient dit zo hard. Ze werkt heel hard aan haar doctoraat dat ze dit verdient. En misschien samen met haar vriendje een leuk verjaardagscadeau. Ze verjaren allebei op dezelfde dag. Groetjes!
0: Als je ook al aan iemand denkt die je graag ziet en wil trakteren, kan je dat nu al laten weten in de Nostalgie-app of op onze Instagram van Nostalgie, wie volgens jou zo'n reisje kan gebruiken. Volgende week trakteerweek. Ik ben er al zo hard naar uit, dat gaat plezant zijn. Love is the drug, dit is Roxy Music. Goedemorgen.

0: Love is a drug, liefde is verslavend, maar muziek kan zeker ook als drugs werken. Een shotje cafeïne, maar dan in de vorm van Simple Minds straks. Alive and Kicking komt eraan. Eerst een tripje naar de Hollandse Zee. We gaan naar Schouwtelanden.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
2: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Het grote nostalgie reisbureau.

0: We zijn wakker hoor. Iets voor 7:30. Goedemorgen. Zijn je hersenen ook al helder genoeg om na te denken over dit?
1: De 10 van Nostalgie.
0: Elke werkdag tussen 9 en 10 stel jij een nieuwe top 10 samen in een nieuw thema. En vandaag, vond ik, kunnen we maar één thema doen. En dat zijn Pride Anthems. Want de Pride is in Antwerpen. Het feest is al even bezig met morgen de grote apotheose. De parade door de stad. Een feest van de liefde. En ook een belangrijk statement nog altijd om duidelijk te maken. Dat je mag zijn wie je wil zijn. Dat je mag verliefd zijn op wie je verliefd wil zijn. Helaas is dat nog altijd een boodschap die nodig is. Omdat bij sommigen de verdraagzaamheid wat zoek is. Dus vandaag gaan we op zoek naar de 10 beste Pride Anthems. Je hebt wel wat artiesten die iconisch zijn in de LGBTQ-gemeenschap, die mee de boodschap van gelijk recht

0: Oeh, dat was weer een trip. Ik zie jullie allebei veel noteren. Tim, jij mag beginnen, want jij stond bovenaan het klassement deze week. Wie heb je gehoord?
1: Michael Jackson.
0: Die zat erin. Annelies.
2: Bruno Mars.
0: Hebben we ook gehoord. Terug naar jou, Tim.
1: Cher.
0: Helemaal aan het begin met It's in His Kiss.
2: Shakira.
0: Oh. Mannetjes, ik heb het gevoel dat het hier lang gaat duren. Jullie zijn goed bezig. Shakira zat erin. Terug naar Tim.
1: Tina Turner.
0: Private Dancer. Hebben wij gehoord van Tina Turner. Annelies?
2: Meteor.
0: Klopt. Terug naar jou, Tim. Je twijfelt?
1: Sting.
0: Hebben wij Sting gehoord? Het was...
1: Ja, de Police, of
0: nou? De Police, Tim. En niet Sting solo. We moeten streng zijn in deze finale. Oh, dat betekent, Annelies, dat het voor jou is.
3: Oh my god.
2: Niet gedacht. Amai.
0: Oeh.
2: Ja, een ontlading.
0: Amai.
2: Super. Ja.
0: Ik kijk even naar Clemence, naar de dochter. Die is ook aan het lachen. Kom gerust knuffelen. Oh, Tim, duw toch. Ja, we moeten streng zijn.
1: Ja, okay.
0: Het is niet van hem solo, het is van de Police.
1: Ja.
0: Oh, had je nog andere namen staan?
1: Nog heel veel.
0: Nog ja. Heel veel.
2: Ja, ik
0: oh.
2: Ja, ja.
0: Oh, zit hier om te knuffelen. Clemence.
4: Ja,
0: jij,
4: nee.
0: Jij en je mamatje gaan richting Malta.
4: Ja.
0: Ze staan zo wat te giechelen naar elkaar. Ja. Hoe blij ben je, Annelies?
2: Ik was super blij. Eigenlijk niet gedacht. Niet gedacht.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oh. Ja. Ja, Tim, ik ben er zeker van. Ja, ja, de Police gaat u blijven achtervolgen nu, hè?
1: Oh, joh. Het was al de juiste zanger, maar de verkeerde groep.
0: Ja, het is dat. Het is dat. Ja, we moeten streng zijn in deze finale. En ook €300, Brussels Airlines.
1: Voilà.
0: Jij en Gwendy kunnen eindelijk na 11 jaar toch ook nog eens een tripje doen. Hè?
1: Doen we.
0: Ja, zeker doen. Annelies!
2: Ja!
0: Joehoe! De dochter is ook super blij.
2: Ja.
0: Goed.

0: Je hoeft niet naar huis, want je gaat naar Malta, Annelies.
1: Inderdaad. Joehoe. Kan het nog niet geloven. Kan het nog niet geloven. Nee.
0: Oh, amai zeg. En je had ook nog veel artiesten op je bladje staan, toch?
1: Ja, ik had er toch nog wel een stuk of 5 staan. Ja. Dat ik kan opsommen. Ja.
0: Oh, wat een spannende finale.
1: Inderdaad.
0: En jouw dochter Clemence mag met jou mee. Je hebt haar op de vloer horen babbelen, vrouwtje.
1: Ja. Ze was ongelooflijk enthousiast. Want ze was eerst een beetje aan mij aan het vragen. Ja, zeg, als de ander het fout heeft, mogen wij dan op reis vertrekken? En ze was echt vol ongeloof. Heel enthousiast dat ze mee mag. Ja.
0: Wat gaan jullie doen in Malta?
1: Goh. Leuke uitstapjes. Ja, ik ken het niet. Ik ben nog nooit naar Malta geweest. Ik ken het niet. Ik ga een keer moeten opzoeken wat er daar allemaal te bezichtigen is. Maar ja, sowieso super, hè. Ja.
0: Terrasjes.
1: Als je dat krijgt. Ja, een keer het strand, een keer... Ja, shoppen. Misschien, dat gaat er misschien dan ook wel vanaf kunnen dan, hè.
0: Ja, dus, het is toch op onze kosten. Dan kan het budget erdoor aan shoppen natuurlijk. Dat,
1: ja, all the way, dan.
0: Heel veel plezier. Stuur wat foto's ook.
1: Zeker aan vast. Zeker. Dank je wel.
0: Merci om tot hier te komen.
1: Graag gedaan.
0: Frankje, je hebt de hoofdpunten bij intussen.
2: Ja, goedemorgen. Ons land stuurt begin volgende maand een groep militairen naar Groenland. Dat zegt defensieminister Franke aan VTM Nieuws. Ons land gaat er meewerken aan een nieuwe NAVO-missie die het Noordpoolgebied in de gaten zal houden en moet beschermen. Maar het is ook om Amerikaans president Trump te sussen na verschillende dreigementen. In de Verenigde Staten krijgt Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, een monsterboete. Het moet bijna €500.000 betalen omdat het jongeren te weinig beschermt. Bijvoorbeeld tegen online pesten en seksueel misbruik. Meta moet nu maatregelen nemen. Zo zullen gebruikers onder de 18 jaar nog maximaal 90 uur per maand kunnen scrollen. En in Thailand zijn minstens 6 doden gevallen bij een schietpartij in een school ten noorden van Bangkok. Dat meldt de Thaise onderwijsminister. Het zou gaan om 3 leraren en 3 leerlingen. Ook de dader, een leerling van de school, is overleden. Volgens het rampenagentschap raakten ook zo'n 15 mensen gewond. We krijgen een mooie zonnige dag met enkele stapelwolken en maximaal rond 25 graden. Zaterdag zonnig met enkele hoge wolken en opnieuw warmer bij 28 graden. En zondag volop zon en warm tot 31 graden.
3: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in die Klaas en op debameubelen.be.
4: Het grote nostalgie reisbureau.
5: Met

0: tot achter haar oren. Annelies en dochter Clemence gaan richting Malta op onze kosten en dankzij Reizenlauwers. Volgende week, een laatste weekje, nog ons groot nostalgie-reisbureau. Dan is het trakteerweek. Alle reizen die je dan wint, is een cadeautje voor iemand anders. Iemand waarvan jij denkt, ik wil die nu eens echt heel graag verrassen. Dus volgende week kan je hier in de ochtend een reis winnen naar de Noorse fjorden voor iemand anders. En de week nadien, dan is ons Veronique terug samen met Sander hier in de ochtend. En ze heeft al iets voor jou in petto. Je ontdekt het sowieso zo meteen. Dan vertel ik jou er alles over.
1: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour. Nog steeds à volonté.
3: This is a mozzarella van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes. Voor maar €18,99. Lunch Garden.
4: Lenen bij Leeman.
5: Zeg Harry, was zit hier nou op haar horloge te zien?
6: Ja, wacht nou even, Suzy.
5: Oeh, wacht even.
6: Nog een minuutje.
5: En wat is er dan?
6: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
5: Moe Harry toch.
7: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
4: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
7: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
8: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
9: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
8: Het ultieme slaapcomfort.
9: Deniwol.
8: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
10: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
11: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
12: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
11: Echt?
12: Echt waar?
11: Macri in Ronsen.
10: Nu verleng de solde.
11: In Ronsen of op macri.be.

0: Annelies en Tim zijn hier nog gezellig aan het keuvelen en het ontbijten. Na een zeer spannende finale voor die reis naar Malta. Gelukkig kreeg Tim ook een troostprijs, want hij had echt wel sterk gespeeld. 300 euro voucher bij Brussels Airlines. En ze gaan misschien met de zoon richting Londen gaan. Dat stond al lang op de plannen. Iedereen gelukkig.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Volgende week kan jij ook iemand gelukkig maken, want dan is het trakteerweek. Al die laatste vakantietripjes win je dan voor iemand anders. En daarna, vanaf maandag 17 augustus, trakteert Veronique de Kok jou weer elke ochtend op een lach. Dan zijn zij en Sander terug om jou wakker te maken. En je kan dan ook iets leuks winnen. Zij dacht, als ik terug ben uit mijn verlof, dan wil ik meteen trakteren. En het is niet van het minste, want ik kreeg dit WhatsApp-berichtje door.
2: Hey, ik geniet nog even van een weekje vakantie. Maar ik heb ook al zoveel zin om vanaf 17 augustus terug op te staan met onze gezellige ochtendclub. Het gaat meteen magisch worden hoor, want ik mag vanaf dan ook tickets voor Disneyland Parijs weergeven. Elke dag om 7:45 maak jij kans door mee te spelen met de quiz van je leven. Wat dat allemaal precies inhoudt, dat ontdek je op 17 augustus. Maar zit dan dus al zeker je wekker, hè? Om 7:45. Ik heb er al heel veel zin in. Tot dan!
0: Maandag 17 augustus. Veronique en Sander. En een doos vol tickets voor Disneyland Parijs. Je wekker te zetten elke dag om 7:45.

0: The Sun Always Shines in de zomer van 2026. Dat is de versie van dit jaar. Het wordt weer een heet weekend. En straks is dat jou.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Jij stelt zoals elke ochtend een nieuwe top 10 samen. En vandaag zoeken we de 10 beste Pride Anthems. Songs van artiesten bijvoorbeeld die meestrijden voor gelijke rechten. Stuur alle ideeën maar door via de Nostalgie-app. Joyce stelde onder andere de nummer 10 voor. Ze zegt, goedemorgen Kim, ik vind het fijn dat jullie kiezen voor een Pride top 10. Het is spijtig dat in 26 nog steeds moet gestreden worden voor gelijke rechten. En dat de onverdraagzaamheid en agressie tegenover de LGBTQ-gemeenschap terug toeneemt. Ik kies voor een song met een krachtig statement, I will survive. En ze zet er nog bij, ik ga morgen ook naar de Pride. Toppie, dan zien we elkaar daar, Joyce. Straks op 10, Gloria Gaynor.
2: Nu bij Aldi, een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
0: Goedemorgen, het is 8:55, het nieuws met Vrouwtje Kaljon. Ons land gaat op missie naar Groenland.
3: Inderdaad, defensieminister Franke stuurt begin volgende maand een groep militairen naar Groenland. Dat heeft hij gezegd aan VTM Nieuws. Het gaat om soldaten, maar ook Special Forces, de elite-eenheid van defensie. Ons land gaat er meewerken aan een nieuwe NAVO-missie die het Noordpoolgebied in de gaten zal houden. De militairen moeten Groenland beschermen tegen Rusland en China, maar het is ook om Amerikaans president Trump te sussen, want die dreigt er eerder mee om Groenland in te nemen, omdat de NAVO te weinig doet om het te beschermen. Ook Canada, Nederland en Finland sturen militairen. Er zijn dit jaar al een record aantal airco's verkocht. En dan zijn de cijfers van de twee hittegolven deze zomer nog niet meegeteld. Van januari tot en met juni installeerden gezinnen bijna 135.000 vaste airco's. Als je vandaag nog een airco wil installeren, zal je wel geduld moeten hebben. De wachttijden lopen op tot eind dit jaar of begin volgend jaar. In de Verenigde Staten krijgt Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, een monsterboete. Het moet bijna €500.000 betalen omdat het jongeren te weinig beschermt. Bijvoorbeeld tegen online pesten en seksueel misbruik. Meta moet nu maatregelen nemen. Zo zullen gebruikers onder de 18 jaar nog maximaal 90 uur per maand kunnen scrollen. Een deel van de boete wordt gebruikt om slachtoffers te vergoeden. En in Thailand zijn minstens 6 doden gevallen bij een schietpartij in een school ten noorden van Bangkok. Dat meldt de Thaise onderwijsminister. Het zou gaan om 3 leraren en 3 leerlingen. Ook de dader, een leerling van de school, is overleden. 15 andere mensen raakten gewond. En de dader zou voor de schietpartij ook zijn beide grootouders hebben gedood.
1: Nostalgie weer.
3: We krijgen een mooie zonnige dag met enkele stapelwolken en maxima rond 25 graden. Zaterdag zonnig met enkele hoge wolken en opnieuw warmer bij 28 graden. Zondag volop zon en warm tot 31 graden. En ook volgende week alleen maar zon en mogelijk ook een nieuwe hittegolf met temperaturen rond de 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De 10 van Nostalgie.
4: Met Kim.
0: We gaan op zoek naar de 10 beste Pride Anthems het komende uur. Op 10 staat een song die kracht uitstraalt. I Will Survive. Het zal wel zijn. Gloria Gaynor. Goedemorgen.

0: fluitend door de vrijdag richting het weekend. Love Generation. Want liefde is liefde. Hè? Perfect voor de Pride Top 10.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Een idee dat wel vaker binnenkwam in de Nostalgie-app is ook een favorietje van onze liefste collega Alexandra. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Kim.
0: Ja, morgen is de parade van de Pride in Antwerpen. En ja, dat moeten we vieren met een top 10 van morgen. Hier komen al fijne, krachtige songs binnen. Waarom ga jij er ook sowieso bij zijn? Gaan we daar samen gaan vieren en is dat nog nodig?
2: Ik vind het ook tof dat wij samen gaan vieren. Want de Pride, dat is niet alleen mensen die toevallig als man en man en vrouw en vrouw samenleven. Maar dat is denk ik de belangrijkste boodschap. Liefde is liefde, zoals jij zelf al zei. En ik vind dat we er echt serieus op achteruit gegaan zijn de laatste jaren. Ik merk het ook bij mezelf dat ik een beetje voorzichtiger ben geworden. En dan denk ik van, maar waarom eigenlijk? Waarom ben ik nu zelf zo, ik ga niet zeggen bang, maar toch wel voorzichtiger geworden, omdat ja, er is veel meer onverdraagzaamheid, intolerantie terug. En daar moeten we voor... Daar moeten we tegenaan gaan.
0: Ja, met z'n allen, hè,
2: met
0: zoals
2: allen,
0: je zegt.
2: Hè, met z'n allen, ja. Absoluut.
0: Ja, fearless is het thema ook.
2: Niet voor niks, hè?
0: Niet bang zijn, gewoon jezelf blijven zijn, ondanks dat sommige mensen het je soms moeilijk maken. Welke song straalt dat voor jou uit?
2: Wel, ze hebben het mij gevraagd voor de podcast die gemaakt is, naar aanleiding van de Pride. En het eerste nummer wat gewoon in mij oppopte, was Freedom van George Michael. En dat gaat niet zozeer over je outen of zo, maar over je gewoon vrij voelen. En ik denk dat dat in het gegeven van LGBTQ echt wel ook dat gevoel moet zijn, dat je je vrij voelt, denk ik. En ik heb ook heel veel respect voor George Michael, hoe hij dat destijds heeft gedaan. Hè. Je weet wat er gebeurd is, dat hij daar in de toiletten is gepakt door de politie en heeft hij eigenlijk heel, heel tof opgelost en heel humoristisch ook, door dan een nummer te maken, Outside, met een geweldige clip en te zeggen van, voilà mannetjes, ja. Zo is het en niet anders.
0: Ja, want als coming out kan dat wel tellen natuurlijk.
2: Ja, inderdaad. Je stelt het je wel een beetje anders voor, denk ik.
0: Sowieso. Die podcast waar je het over hebt, inderdaad, Spot On heet die. Met alle mediahuizen samengemaakt. Dat is ook belangrijk. Ook weer die boodschap van wij met z'n allen. Je kan die onder andere op het Nieuwsblad beluisteren. De app van het Nieuwsblad.
2: Het is een toffe podcast. Hè?
0: En daar hoor je jou, je stem
2: ja, maar dat
0: ook.
2: Is niet daarom dat ik dat zeg. Maar het is
0: ja,
2: goed.
0: Maar ik wel. Oké, maar het kwam wel vaker binnen. Dus ja, blij dat hij ook in de top 10 staat vandaag. Die George Michael, Freedom 90. Met z'n allen en het koortje.
2: Dat is toch zo'n knappen ook, hè?
0: Amai, ja. Heet meer.

0: boodschap van vrijheid. Kunnen zijn wie je wil zijn. Pas perfect vandaag in de Pride Top 10. Want morgen is de Pride Parade hier in Antwerpen. Straks hoor je ABBA. Ook een klassieker op de parade waar iedereen op aan het feesten is. En nadien een echt Pride Anthem van Pet Shop Boys. Het was een cover, origineel van The Village People. En Pet Shop Boys gaven aan Go West die nieuwe betekenis. Ook een ode aan de vrijheid, een hoop en een plekje waar iedereen zichzelf kan zijn. Dankjewel Ine, Katja en onder andere Maarten voor de suggestie in de Nostalgie-app.
1: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
2: Amai, zo warm.
1: Of te koud.
2: Amai, zo koud.
1: Of te nat.
2: Amai, zo nat.
1: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
2: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
1: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, mm. Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
2: Amai, dat voorspelt veel goeds.
1: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
3: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u, ImoWeb!
6: De 10 van Nostalgie.

tussen 9 en 10 met vandaag het thema Pride. Morgen is de parade in Antwerpen. Dus zoeken we songs die kracht uitstralen, vrijheid, de boodschap van liefde is liefde. Stuur je ideeën nog door in de Nostalgie-app. En als je het hier dan op de radio hoort, win je misschien €50 bij een smartfoto. Quinten heeft een tof idee. Sylvester, de discoartiest uit de 70s. Hij zegt erbij, Sylvester durfde openlijk gay zijn in een tijd waarin dat nog niet altijd geaccepteerd werd. Zijn song geeft mij altijd het gevoel dat ik trots mag zijn op wie ik ben. Happy Pride, iedereen. Straks gaan we een discodansje doen op You Make Me Feel. Eerst Katy Perry, I Kissed a Girl.

0: discobolletjes op je vrijdagochtend. Wat past toch in die Pride Top 10? Rita denkt aan Paul de Leeuw. Het was de openingsdans van mijn dochter en mijn schoondochter in huwelijk. Mooie herinneringen. Ashley denkt nog aan Gloria Gaynor, I Am What I Am. Typisch bij dragshows aan het einde van de show, waarbij ze dan zichzelf laten zien, zet ze erbij in de Nostalgie-app. Ook een goede suggestie, maar Gloria is daar net al gepasseerd met I Will Survive. Straks hoor je een ander icoon voor de LGBTQ, Madonna. Hoe kan het ook anders? Zij en de Pride zijn al jarenlang sterk verbonden met elkaar. Als icoon van de popmuziek spreekt ze zich vaak uit voor gelijke rechten, voor queer mensen. En een week geleden stond ze nog op die World Pride, dat muziekfestival in Amsterdam. Je hoort haar straks met de favoriete song van Yanni Katsantzis.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: De 10 van Nostalgie. Nummer 4.

0: De 10 van Nostalgie.
1: Heel veel respect voor Alexandra en Go Pride. Wat fijn dat je daar van het uithangbord bent. En een strijd voor dezelfde rechten dan iedereen. En waar slaat het op dat er haat is? Want wat ik me dan afvraag is, het gaat om liefde. Wat kan je nu tegen liefde hebben? Dat begrijp ik niet. Go Pride.

0: Een politieman, een bouwvakker, een soldaat en een man volledig in het leer. Village People zal zeker ook passeren op de Pride morgen.
1: De team van Nostalgie.
0: Nog twee songs te gaan in jouw Pride Top 10, volledig door jou gekozen. De nummer 2 is een van de bekendste Pride anthems ooit. Een nummer uit 1980. Het gaat over jezelf laten zien, trots zijn op wie je bent, je vrijheid vinden. En eigenlijk had de zangeres het nummer niet per se bedoeld, speciaal voor de LGBTQ-gemeenschap. Maar de boodschap werd al snel omarmd door de hele queer community. Het is gewoon een nummer voor iedereen van zelfacceptatie, van jezelf kunnen tonen. En je wordt er absoluut ook vrolijk van in de ochtend. Zou je al weten waarover het gaat? De titel zegt het al op zichzelf. Diana Ross staat op 2 met I'm Coming Out.

0: songs die de boodschap uitdragen dat jij jezelf mag zijn. Dat het niet uitmaakt op wie je verliefd wordt, want liefde is liefde. Er kan maar één nummer één zijn in de Pride Top Team. Het is een idee van Jonas, Hugo, Carlijn, Virginie, Elisabeth en nog zoveel meer. En ik snap het, want Lady Gaga die strijdt al jaren mee voor gelijke rechten. Samen met haar fans ook, haar Little Monsters. Een nummer dat gewoon uitstraalt van jij bent wie je bent en wees er trots op. Because baby, you were born this way.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: top boodschap toch voor iedereen. Born This Way. Van Lady Gaga.
1: Born This Way.
0: Nummer 1 in jouw Pride top 10. Merci voor alle suggesties weer het voorbije uur. En een fijne Pride ook als jij morgen gaat feesten. Lady Alexandra is er straks na 10 uur om je gezelschap te houden. Ze neemt jou weer mee op reis rond de wereld. Gewoon via de radio. Veel plezier!

0: Straks bij Nostalgie.
1: Zal je merken dat het vrijdag is, dat merk ik hier in de studio ondertussen ook al. We gaan nog naar een nieuwe bestemming in een reis rond de wereld. En Genesis is de eerste na het nieuws.
2: De Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
3: Ah ja, met no-cap gourget, wajo worstjes en slay samurai.
2: Of dingen, hè? Bougie burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
2: Oké.
3: Waarom neemde jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is er.
5: De Vos Lemmes.
6: Nog steeds al volonté.
7: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
8: Irisje, is je kamer opgeruimd?
9: Ja, papa.
8: En de plantjes water gegeven?
9: Ja, papa.
8: Onze Bobby uitgelaten?
9: Ja, papa. Ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
8: Hoe bedoel je?
9: Mama, haar cadeau voor Moederdag?
8: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
9: Paniekeur.
6: Kom op Moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuin Sinterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
10: Een vrolijk bosje voor je vaas van Tuin Sinterklaas.
6: Tuin Sinterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 8:30 tot 5:00.
11: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 3:10. Het nieuws met vrouwtje Kalion. En vrouwtje, er is blijkbaar meer duidelijkheid over het overlijden van een jongen van 7 in Merchtem.
12: Ja, de jongen van 7 die woensdagnacht overleed in Merchtem in Vlaams-Brabant is met geweld om het leven gebracht. Dat meldt het parket Halle Vilvoorde. Bij de autopsie op het lichaam zijn verschillende verwondingen vastgesteld. Volgens de Westdokter werd het kind mishandeld en is hij overleden aan zijn verwondingen. Zijn moeder van 27, de oom en een vriendin van de moeder zijn opgepakt. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Ons land stuurt begin volgende maand een groep militairen naar Groenland. Dat zegt defensieminister Franke aan VTM Nieuws. Ons land gaat er meewerken aan een nieuwe NAVO-missie die het Noordpoolgebied in de gaten zal houden. En Groenland moet beschermen tegen Rusland en China. Maar het is ook om Amerikaans president Trump te sussen. Die dreigt ermee om Groenland in te nemen omdat de NAVO te weinig doet om het te beschermen. En de Vredesraad van Amerikaans president Trump zou een eerste bouwvergunning voor de Gazastrook toekennen. Het gaat niet om huizen of infrastructuur voor de bevolking, maar wel om een militaire basis voor 150 Marokkaanse militairen. De Vredesraad werd opgericht om de heropbouw van Gaza te begeleiden en is onderdeel van het vredesplan tussen Israël en terreurgroep Hamas. Maar er zijn wel nog veel vragen over. Minstens 80% van de gebouwen in Gaza raakten beschadigd of werden verwoest. En zo'n 2 miljoen inwoners wonen nog steeds in geïmproviseerde en onhygiënische kampen.
6: Nostalgie weer.
12: Vrij zonnig, daarna meer stapelwolken met maximaal tot 25 graden. Zaterdag zonnig met enkele hoge wolken en opnieuw warmer bij 28 graden. Zondag volop zon en warm tot 31 graden. Ook volgende week alleen maar zon. En mogelijk ook een nieuwe hittegolf met temperaturen rond de 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
5: Met Alexandra.
1: Op vrijdag voormiddag, dan zingen we ook wat harder mee. Want zomer of niet, vakantie of niet, meezingen doen we altijd hier bij Nostalgie. De Pasadena's, na Genesis. Goedemorgen.

0: van Kim Ballard erbij. Nog zoveel beter.
1: Ik ben echt al in weekendstemming, sorry.
0: Dat zal nog niet zijn.
2: Oh. Reis rond de wereld.
0: Maar je moet nog iets doen hier. Come on.
1: Het pijltje in de hand, de wereldkaart op de wand. En dat rijmt bovendien. Ja, naar waar gaan we op reis de komende uren? Ik ga gewoon gooien, hè.
0: Je gaat gewoon zien. Je gaat niet nadenken, gewoon gooien. Oh, het is al gebeurd. Ik start hier die spanningstjoen. Dat plakt daar al tegen.
1: Ja. Ik wil het weekend beginnen. Ja. Maar het zit op een fotootje. Want luisteraars sturen foto's en die hangen we hier dan mee op de kaart. Dus ik moet gaan kijken.
0: Ja, elke dag komen daar meer en meer foto's bij. Het wordt echt heel mooi, die wereldkaart.
1: Ah.
0: Ja?
1: Sorry. Het is ook door het hoofd van de luisteraar. Sorry daarvoor. Maar het zit in Denemarken blijkbaar.
0: Het zit in Denemarken.
1: Scandinavië.
0: Oh, fantastisch. Denemarken, is dat niet een van de gelukkigste landen ter wereld?
1: Ja, en ik snap dat oprecht. Dus als ik ooit wil ergens anders gaan wonen, is het een Scandinavisch land.
0: Ah ja,
1: gewoon
0: okay.
1: De sfeer daar, zo vrij, zo... Die zetten hun baby's daar buiten gewoon, hè, met de koets.
0: Hoe bedoel je?
1: Als het koud is, die gaan op café en die zeggen van... Ja, de baby blijft buiten, frisse lucht is gezond en wij gaan op het gemakje iets gaan drinken. Die zijn gewoon zo chill.
0: Ja, en dat is daar allemaal veilig dus.
1: Ja, ook al. Ja? Dus ik hou ervan. Ja.
0: Oké. Okay. Ik denk dan ook aan heel goede series van Netflix.
1: Ah, dat is waar. Goede crime-series.
0: Ja, The Bridge, heb je dat gezien?
1: Heel goed.
0: Oh, dat vond ik heel zo goed. Fantastisch destijds. Ja. Dus ja, daar kan het ook over gaan. Over zoveel dingen natuurlijk. Of vooral over het land zelf ook natuurlijk. En wat je daar allemaal gezien hebt en wat je daar allemaal kan doen. En of je daar ook heel gelukkig bent geworden in Denemarken. Laat het maar weten. In de Nostalgie-app lezen wij heel graag al jullie berichten dat we die kunnen delen met de luisteraars.
1: En kaneelrollen. Heel lekkere kaneelrollen.
0: Oké. Okay.

0: Veel treintips ook gekregen al de afgelopen weken van onze treintipperkist. Denemarken is onze bestemming in reis rond de wereld. En Jan Traat stuurt, vroeger regelmatig naartoe geweest. Tijdens de Belgische krokusvakantie, dan is het laagseizoen in Denemarken. Dus Legoland was wel altijd gesloten. Maar ik kon er wel een vakantiehuis met zwembad en sauna huren voor de prijs van een basisappartementje in de Ardennen. Dat is ook meegenomen natuurlijk. Maar Jan, moet je nog wel eens teruggaan om Legoland te bezoeken. Want ik denk dat dat toch ook wel fenomenaal is. En ja, daar gebeurt ook heel veel. Er komen altijd nieuwe dingen bij. In ieder geval, de reisverhalen zijn welkom over Denemarken in de Nostalgie-app. Bruno Mars, die is lui. Maar eerst krijgen we nog Cher met Love and Understanding. Ook een beetje een Pride-nummer.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white deo gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
9: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
5: Amai, ik sla direct mijn slag.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

Bruno Mars. Denemarken is ons land van bestemming en ik voel dat heel veel mensen daar echt bijna letterlijk verliefd op zijn geworden. Fantastisch bericht gekregen van Chris Dompas. Het is een hele brief. Ik vat het even samen. Denemarken, heerlijk land. We zijn er 8 keer op vakantie geweest en hebben zelfs 3

0: Dus zie je op onze wereldkaart in de studio, dan denk ik, goh, wat zijn we toch al op toffe plaatsen geweest deze zomer in Reis rond de wereld. Robert Miles met Children. En Children, daar schreef Hans Christian Andersen uit Denemarken veel sprookjes voor. De kleine zeemermin, het lelijke eendje, de prinses op de erwt, de sneeuwkoningin, kennen we allemaal natuurlijk, hè? Jouw verhalen over Denemarken, ze zijn welkom in de Nostalgie-app. Zometeen Blandy.
1: 3, 2, 1. Het is 7:45.
0: Een goeiemorgen allemaal.
1: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
0: Want om 7:45 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
1: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
0: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
1: Voor de quiz van je leven.
2: Sta op met Veronique de Kok.
1: Vanaf maandag 17 augustus terug bij Nostalgie.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk? En zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.
6: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
8: Schat, die kleine moet eten.
7: Onze kinderen moeten eten.
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Code Yellow!
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
10: Met Alexander.

0: Mister bij Nostalgie.
1: Het grote nostalgiereisbureau.
0: En de prachtige verhalen over Denemarken die komen binnen in de Nostalgie-app. Ook een heel mooi verhaal van Joyce. Daar komen we straks na 11 uur nog op terug. Maar ik heb ook een berichtje gekregen van Wendy Stelpaart. Ze stuurt: we hebben in 2011 in Virton een koppel Denen leren kennen. En in augustus 2012 zijn we voor de eerste keer naar daar gegaan. Onze vrienden wonen in Horsens. Wat een mooi land. Supervriendelijke en gastvrije bevolking. We zijn toen met onze vrienden naar een heel klein eilandje gegaan. En daar op het strand was het zalig. We waren daar bijna helemaal alleen. Wat een rust die we toen mochten ervaren. Het was echt super. Moet er dringend nog eens naartoe gaan. Groetjes van Wendy. Ja, dat mag je niet uitstellen, Wendy. Die dringend, maak daar maar heel snel van. En stuur het misschien eens door. Wat dat toffe eilandje was, waar je naartoe bent geweest, waar bijna niemand anders was. Want dat vinden mensen altijd leuk. Hier komt Michael Bublé.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: song.
1: Ik krijg er al suggesties voor hits uit Denemarken die ik zou kunnen spelen. Beetje geduld, beetje geduld. Alles op zijn tijd. Ik heb daar ondertussen ook aan gedacht. Komt er in de loop van dit programma nog aan. Ook een berichtje van Chrissy de Waard. Vorig jaar op reis geweest naar Legoland in Billund. De plek waar het allemaal begon voor Lego. Prachtige reis gaat. Dankjewel, Chrissy. Als je nog meer wil vertellen over Legoland, altijd welkom hè, in de Nostalgie-app. En dit is Live Fox. Zo zitten we weer in de 80s. Let's go all the way.

0: De hele wereld zullen we niet gezien hebben. Maar we hebben er al wel een pak van gezien de afgelopen weken in de reis rond de wereld.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Volgens mij gaat het vanavond een hele heldere hemel zijn. En dan kan je het nog eens doen, hè. Eigenlijk doen we dat allemaal te weinig. Kijken naar de sterren met Simply Red na het nieuws.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
6: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
7: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
6: Het ultieme slaapcomfort.
7: Deniwol.
6: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be. Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
8: Echt?
9: Echt waar?
8: Macri in Ronsen.
10: Nu verlengde solde.
8: In Ronsen of op macri.be.
11: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
12: Welkom thuis.
0: Nostalgie. Het is 2,5 minuut voor 11. Het nieuws met Frankje Kallion. En er is meer duidelijkheid over het overlijden van een jongen van 7.
13: Ja, de jongen van 7 die woensdagnacht overleed in Merchtem in Vlaams-Brabant is met geweld om het leven gebracht. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. Bij de autopsie op het lichaam zijn verschillende verwondingen vastgesteld. Volgens de wetsdokter werd het kind mishandeld en is hij overleden aan zijn verwondingen. Zijn moeder van 27, de oom en een vriendin van de moeder zijn opgepakt. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Vlaams mobiliteitsminister De Ridder ligt opnieuw onder vuur over de subsidies aan de luchthavens van Deurne en Oostende. Het geheim akkoord dat De Ridder sloot is volgens oppositiepartij Groen gebaseerd op gemanipuleerde cijfers. Dat schrijft De Morgen. Volgens De Ridder liggen de subsidies voor beide luchthavens 27% lager. Maar Groen zegt dat de cijfers zijn vervalst. De Ridder moet zich begin september verantwoorden in een extra commissiezitting. En het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca was nog nooit zo warm. Er is een recordtemperatuur van 33 graden gemeten. Ook andere delen in de Middellandse Zee warmen fors op. Op dit moment is het 4 graden warmer dan het gemiddelde. Het ongezien warme zeewater kan hevig onweer en veel wateroverlast veroorzaken. Zeker in het najaar, zeggen wetenschappers.
0: Dat is allemaal niet zo best natuurlijk, hè?
13: Nee, klimaatveranderingen.
0: Ja, zeker vast. Zelfs hier, eind juni, ben ik hier in de Noordzee gaan zwemmen, aan de zee. En toen was dat al heel warm, dus het zal nu waarschijnlijk nog veel warmer zijn.
13: Ja, waarschijnlijk. Jammer.
0: Ja. Ja, dat is dan weer jammer, ja.
1: Nostalgie.
0: Wij vinden dat fijn natuurlijk om in warm water te zwemmen, maar het is allemaal niet zo goed voor het milieu.
13: Nee, klopt, voor de natuur. Goed, vrij zonnig vandaag. Daarna meer stapelwolken met maxima tot 25 graden. Zaterdag zonnig met enkele hoge wolken en opnieuw warmer bij 28 graden. Zondag volop zon en warm tot 31 graden. En ook volgende week alleen maar zon. Mogelijk ook een nieuwe hittegolf met temperaturen rond de 30 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
11: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag
10: vandaag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
14: Met Alexandra.

0: Ik word daar altijd een beetje moe van het einde. Ik moet ook aan mezelf denken, de laatste vakantie aan het Gardameer, dat ik daar wel wat heuveltjes moest beklimmen en niet altijd even goed ging.
1: Het grote nostalgiereisbureau.
0: En nu zijn we volmbak Denemarken aan het ontdekken. En ik kreeg ook een bericht van Joyce. En Joyce heeft hele mooie herinneringen aan Kopenhagen. Het is iets heel speciaals voor haar. Goedemorgen, Joyce.
2: Goedemorgen, Alexandra.
0: Ja, Kopenhagen, daar ben jij ook geweest. Een tijd geleden. Vertel eens.
2: Klopt. In 2001 ben ik samen met mijn vriendin naar Kopenhagen geweest. Prachtige stad. Lekkere restaurantjes, de gekleurde huisjes in de haven. Super vriendelijke mensen. Echt wel een echte aanrader om op citytrip te gaan. En ja, ik heb dan ook totaal out of the blue, was dan onvoorbereid. Brigitte een huwelijk gevraagd op een prachtige koude winteravond in het maanlicht op de schaatspiste.
0: Oh, dat is super speciaal. Brigitte, jouw echtgenote, hè?
2: Ja. Ja, inderdaad. Ja. Dus ze heeft inderdaad ja gezegd. Dus ja, dat was totaal natuurlijk onverwacht, want ik had ook geen ring of zo bij. Dus het was heel...
0: Dat hoeft ook allemaal niet, hè? Joyce, dat hoeft ook allemaal niet. Het gaat om het gebaar en om wat je ermee bedoelt, natuurlijk. En dat ze toen ja heeft gezegd, dat was ook al meegenomen, denk ik.
2: Ja, maar dat had ik wel verwacht, hoor. Okay. Ik wist niet dat het een onverwacht iets was. Dus ja, in Kopenhagen zal dan ook altijd een very special place voor mij blijven. Omdat, spijtig genoeg, ons mooi sprookje in 2019 een einde gekomen. Omdat Brigitte overleden is aan een agressieve hersentumor.
0: Oh.
2: Dus Kopenhagen heeft voor mij een dubbele betekenis. Enerzijds ja, heel mooi. En ik zeg het zal altijd een special place blijven. En een diepe herinnering.
0: Ja, dat is keihard natuurlijk, hè, als je dat overkomt, zoiets. Het sprookje dat helemaal uit elkaar spat, zo onverwacht. Maar dan denk ik, je hebt er ook mooie herinneringen. Zou je nog ooit teruggaan naar Kopenhagen?
2: Ja, ik denk het wel. Ja. Omdat uiteindelijk, ja, je zit met een dubbel gevoel misschien. Maar in dit geval is Kopenhagen zo'n mooie stad. En zoals dat Kim er straks ook zei, die vrijheid die je daar hebt. En je kan dat ook gemakkelijk vergelijken met Oslo. Daar ben ik ook met onze zoon dan op citytrip geweest, daarna. En dat is hetzelfde, dat is effectief een heel vrij gevoel dat je hebt in die noordelijke landen. Dus ja, Kopenhagen zou ik wel nog eens graag terugdoen.
0: Oké. Het is blijkbaar ook een stad waar er meer fietsen dan auto's zijn. Dus ik denk dat het ook heel fijn is om het al fietsend te ontdekken, Kopenhagen.
2: Zeker, ja. En ja, er is heel veel in Antwerpen dat geïnspireerd is op Kopenhagen. Dus je vindt wel wat dingen van Kopenhagen terug in Antwerpen.
0: Ah, oké. Okay. Dat is dan ook iets om naar uit te kijken. Ja. Hey Joyce, dank je wel voor jouw verhaal en voor jouw heel gevoelige verhaal om dat met ons te delen. En blijf vooral die mooie herinneringen koesteren. Hè?
2: Doen we zeker.
0: Fijne dag nog, dank je wel.
2: Ja, voor jou.
0: Ja, dan moet ik echt zo een heel uptempo nummer spelen. Dat is ook het leven natuurlijk, want Joyce kan daartegen, denk ik. Hier komt Shakira.

0: beetje melige vrijdag ook. Moet kunnen. Backstreet Boys. Denemarken, daar zijn we. Hij heeft ook 3 keer het Eurovisie Songfestival gewonnen. En een van die nummers ga ik zo meteen spelen. Na Duran Duran en John Travolta en Olivia Newton-John.
1: Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
2: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco, omarm het leven.
5: Irisje, is je kamer opgeruimd?
6: Ja, papa.
5: En de plantjes water gegeven?
6: Ja, papa.
5: Onze Bobby uitgelaten?
6: Ja, papa. Ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
5: Hoe bedoel je?
6: Mama, een cadeau voor Moederdag.
5: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
6: Paniekeur.
7: Kom op Moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuincenterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
8: Een vrolijk bosje voor je vaas van Tuincenterklaas.
7: Tuincenterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 8:30 tot 5:00.
9: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
10: Dank u, ImoWeb!
11: Het grote nostalgie-reisbureau.

0: Daarnet het mooie, gevoelige verhaal van Joyce over haar huwelijksaanzoek in Kopenhagen en haar vrouw die ondertussen overleden is. De luisteraars zijn daar ook stil van geworden. Ik heb ook nog een berichtje gekregen van Mirjam, die ook in Denemarken is geweest. Mooie foto's, dankjewel daarvoor.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: En ze heeft ook een aantal tips nog doorgestuurd, daarover later meer. Maar eerst naar het Eurovisie Songfestival, want Denemarken heeft dat 3 keer gewonnen. Iedere keer wel met een aantal jaren ertussen. Tussen de eerste en de tweede keer zaten zelfs heel veel jaren. Want de eerste keer, dat was al in 1963, met dit nummer, Danse Visa. Schattig liedje. Grete en Jorgen Ingman deden het voor de eerste keer dus. De overwinning. Dat is een beetje jazzy ook, hè? Tof nummer. En dan 2000. Twee broers. De Olsen Brothers wonnen toen het Eurovisie Songfestival voor Denemarken met Fly on the Wings of Love. En dan was er nog een derde keer, de recentste keer, en dat was ik eigenlijk al een beetje vergeten. Het was in 2013. Een jonge vrouw met een hele leuke uitstraling. Ik zag de clip nog eens gisteren. En ze deed het op haar blote

Nico Show bij Nostalgie. Dankjewel voor de mooie foto's van Denemarken in de Nostalgie-app. Mirjam heeft er ook een aantal gestuurd. En ze heeft een paar steden bezocht waar ik heel graag op terugkom. Straks, dit is

0: Krijg je reis rond de wereld altijd de landen met de moeilijkste talen? Hoe je dan dingen moet uitspreken. Aarhus, als ik het goed zeg. Dat is een stad in Denemarken. Echt aanrader volgens Mirjam. Het blijkt een gezellige havenstad te zijn. Een beetje de modernste stad. Of toch een hele moderne stad in Denemarken. Moderne architectuur ook. Gezellige haven daar. Naast kleurrijke oude straatjes. Er zijn ook heel wat gezellige terrasjes. En er is ook een prachtig openluchtmuseum. Waar het lijkt alsof je terug in de tijd wandelt. Dankjewel voor je bericht, Mirjam. En vooral ook voor de foto's die je stuurde. In de nostalgie heb komen zeker nog terecht op onze wereldkaart. En wie er al heel bekend is op de luchthaven, dat is Ellen Petrie. Vrienden van mij zeiden van, hey, we zijn Ellen Petrie tegengekomen. Ja, de kans is groot natuurlijk. Ze komt eraan naar INXS en Jennifer Lopez.
1: Daar zijn we.
2: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
3: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
2: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
4: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
2: Luister en je bent op vakantie.
5: Nog steeds à volonté.
6: This is a mussele van Lynch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lynch Garden.
2: Het grote nostalgie reisbureau.
7: Met Alexandra.

0: Suicide Blonde. Dat zou je niet durven zeggen over Ellen Petrie.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
0: Ondertussen al een vaste bezoeker natuurlijk van Brussels Airport. Heel deze zomer op zoek naar de beste vakantieverhalen voor jou. Vrijdag is sowieso altijd een drukke dag op de luchthaven en zeker tijdens de zomervakantie. Ellen, wie staat er ondertussen bij jou en naar waar trekken ze?
2: Ik sta hier bij een heel leuk koppel, Elisabeth en Christophe en hun twee schattige dochtertjes. En jullie gaan naar Turkije?
3: Ja, wij gaan naar Turkije. Om veel te zwemmen vooral. Genieten van de zon en veel zwemmen.
4: Simpel, all in. Dat ze kunnen zwemmen, eten wat ze willen. En dat wij een beetje ontlast zijn.
2: Beetje ontlast zijn. Zijn er ook momenten dat jullie met twee op vakantie gaan?
3: Nee, niet meer eigenlijk sinds dat we kinderen hebben.
2: Ah, niet meer, maar...
3: Vroeger wel. Gingen we naar Zuidoost-Azië met de rugzak.
2: Ah, met tweetjes met de rugzak?
3: Ja. De heel andere soort reizen dan.
2: Dat is kom even stop bij u, dat is een heel andere soort reis.
4: Ja, dat is niet gepland. Dat is een beetje... Ja, hoe moet je dat al zeggen? Go with the flow, zoals
2: ja,
4: mijn vrouw.
2: Als je geen kinderen hebt?
4: Want dat is meestal op aanraden van mijn vrouw. Hè. Ik stond dat toch een beetje plannen. Maar oh, het is goed meegevallen iedere keer.
2: Heb je daar mooie herinneringen aan met jullie tweetjes?
3: Ja, heel zeker. Gewoon, ja, dat go with the flow. Dat vooral niet weten waar je uitkomt. Wie dat je gaat ontmoeten. Ja, heel leuke contacten gelegd.
2: Brengt dat je als koppel eigenlijk dichter bij elkaar?
4: Ja, meeste momenten wel. Soms in zware momenten iets minder. Ik heb ook momenten gehad dat ik, als ik kon, dat ik direct naar huis ging gaan.
2: Ja, wat doe je dan? Je hebt een conflict met je partner?
4: Nee, niet met mijn partner, maar met de manier van reizen soms. Voorbeeldje, we hadden gaan rondtrekken, de nachttrein genomen, voor tijd te winnen. Je hebt dan 2 dagen rondgetrokken, je hebt een hotelkamer geboekt als je terugkomt voor je te kunnen wassen en te doen. En als je daar dan eindelijk na 70 uur rondtrekken en denkt, ik ga me hier een keer douchen. En je staat onder de douche en als je net je haar ingezeept hebt, is het warm water op en sta je daar. En dan kon ik wel even denken, nu zou ik naar huis willen,
2: dus
4: direct.
2: Backpacken maar toch ook wel die luxe nodig hebben?
4: Ik heb toch wel een beetje, mijn vrouw minder, maar ik wel. Ik kan dat toch wel een beetje gebruiken.
2: Ja, voilà. Turkije, normaal Lien, zal u alles geven?
4: Dat zal mij alles geven op het gebied van luxe.
3: 5 sterren is goed genoeg voor mijn man.
2: 5 sterren is goed genoeg. Ik zie dat iedereen er zin in heeft.
4: Ja,
2: bye, amuseer jullie.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens je foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé? Check smartfoto.be.
1: Het grote nostalgie reisbureau.

0: Ik zie altijd alles heel visueel als ik berichtjes binnenkrijg in de nostalgie en zo. Elke dag op een andere bestemming. Ik vind dat wel tof. That's the way I like it van Casey and the Sunshine Band.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Tijdens de lunch moet dit wel kunnen, denk ik. En goed om de laatste uurtjes van je werkdag nog aan te kunnen voor het weekend. Bon Jovi.
2: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
3: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
5: Lenen bij Leeman.
6: Zeg Harry, was die gaan op haar horloge te zien?
7: Ja, wacht dan even, Suzy.
6: Oeh, wacht even.
7: Nog een minuutje.
6: En wat is er dan?
7: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
6: Maar Harry toch.
8: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
5: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
8: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
9: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
10: Amai zo warm.
9: Of te koud.
10: Amai zo koud.
9: Of te nat.
10: Amai zo nat.
9: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
10: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
9: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
10: Amai, dat voorspelt veel goed.
9: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
0: Goedemiddag, het is 2:12, nieuws met vrouwtje Kalion. En blijkbaar vinden jongeren onder de 25 steeds moeilijker een job.
11: Ja, nog nooit begonnen zo weinig jonge werknemers onder de 25 een vaste job als de voorbije 5 jaar. Het aantal jonge werknemers daalde met 20% tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Acerta. Vooral mensen met een universitair diploma hebben het moeilijk. Bedrijven kiezen vaak voor mensen met meer ervaring en dat hebben pas afgestudeerden nog niet helemaal. Wel goed nieuws voor jongeren, het gemiddelde bruto maandloon voor starters stijgt al voor het 6e jaar op rij tot bijna €2.600. In de Spaanse enclave Ceuta blijft de chaos groot een week na de massale overstreek van 10.000 migranten. Dat schrijft 14 Nieuws. Bijna 50.000 migranten uit Marokko stormden de grens over naar het Europees grondgebied. Het grootste deel keerde wel terug naar Marokko, maar het is onduidelijk hoeveel migranten in Ceuta zijn gebleven. Volgens schattingen gaat het om 2.000 tot 8.000 mensen, onder wie vooral minderjarigen. De opvangcentra zitten daardoor overvol. En koekjesfabrikant Lotus Bakeries gaat zijn speculoosproductie fors uitbreiden. Het bedrijf uit Lembeke investeert minstens €500 miljoen in zijn fabrieken in ons land, de Verenigde Staten en Thailand. De vraag naar Biscoff speculoos en pasta steeg de afgelopen jaren fors. De omzet steeg tot bijna €750 miljoen. Dat is 14% meer dan vorig jaar. Volgens Lotus Bakeries is het zijn grootste investeringsprogramma ooit.
0: Oh, zo lekker hè, de Biscoff.
11: Ja.
0: Speculaasjes. Heel populair bij ons thuis, zit bij jou?
11: Bij ons ook wel, ja. Bij een kopje koffie.
0: Ja, dat is het, hè. Dat is echt de ideale combo. Bij een kopje koffie.
1: Nostalgie weer.
11: Vrij zonnig, daarna meer stapelwolken met maximaal tot 25 graden. Zaterdag zonnig met enkele hoge wolken en opnieuw wat warmer bij 28 graden. Zondag volop zon en warm tot 31 graden. En ook volgende week alleen maar zon met temperaturen rond de 30 graden. Meer nieuws lees je altijd bij de app in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
12: Met Alexandra.

Onze reis rond de wereld bracht ons ook al in Schotland. En uit dat mooie land komt natuurlijk ook Texas. Hello, hoort je bij Nostalgie. Reis rond de wereld, inderdaad. En nu is het in het hoge noorden te doen in Denemarken. Ik lees in de app berichten als mooie open ruimte. Er is veel natuur, zuivere lucht, prachtige stranden ook. Dat zie ik op de foto's. En dat maakt Denemarken dus heel aantrekkelijk. En misschien ben je er al geweest, maar je kan altijd teruggaan. Want dit jaar zijn er ook een aantal nieuwe dingen die je daar kan ontdekken. Bijvoorbeeld in Aarhus, waar ik het er net al over had, die stad, opende in het Aros Museum een indrukwekkend nieuw lichtkunstwerk van James Turrell. En in Legoland Billund kan je naar een nieuwe attractie. Dat is de nieuwe Minifigure Speedway. Die kan je daar uitproberen. En in Elsinore in het Engels, want het is ook een beetje de stad van Hamlet, want het beroemde stuk van Shakespeare speelde zich daar af in een kasteel. Wel, in Elsinore, daar vieren ze ook uitbundig, want die stad die bestaat 600 jaar. Er zijn heel wat activiteiten daar te doen. Als je nog dingen wil delen, de Nostalgie-app, daar kan je terecht natuurlijk. In dit uur trouwens nog meer over de muziek die daar gemaakt wordt in Denemarken. En die ook wel in onze hitlijsten belandt. Dit is Stevie Wonder.

0: weg naar de derde hittegolf ondertussen al. Met zondag weer meer dan 30 graden. Jimmy Cliff. En jawel, die reiskar staat hier ook nog klaar om te vertrekken. Een verblijf in Europarks. Dat kan je winnen nog dit uur. Met je hele gezin naar een van die toffe parken in België, Luxemburg en Nederland. Het is echt wel de moeite, dus houd in de gaten. En gewoon goed blijven luisteren als ze passeert. Reiskar sturen in de app. Zometeen twee stemmen die fantastisch blenden. Die van Pink en Nate Roos na Janet Jackson.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
3: Echt?
4: Echt waar?
5: Maakrie in Ronsen.
2: Nu verlengde solde.
5: In Ronsen of op maakrie.be.
6: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
7: Happy birthday!
8: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

blijft toch een prachtige single, ondertussen ook al 13 jaar geleden. Pink en Nate Roos. Ik vind dat ze dringend nog eens iets samen moeten doen. De reiskar is gepasseerd. Jullie hebben dat massaal gehoord. En dat heb ik ook gezien in de Nostalgie-app. Zoveel mensen die reiskar hebben gestuurd, ja, die zijn gegeerd. Die verblijven in Europark. Je kan dan daar een midweek of een weekend naartoe. Het is in 3 verschillende landen te doen. Het kan in België zijn, het kan in Luxemburg zijn of Nederland. En we gaan gewoon iemand gelukkig maken. En iemand proberen op te bellen.

0: weekend naar Mallorca geweest.
1: En wie zijn wij?
0: Mijn man, mijn kindje en mijn pluszoon.
1: Oh, dus met z'n vieren. En hoe oud zijn ze?
0: Ja. Ons zoontje is 4 en pluszoon is 12.
1: Dat is ideaal, hè, voor zo'n verblijf in Europarks. Je weet hoe het in elkaar zit, Lien. Jij gaat kiezen wanneer jullie gaan. Dat kan nog in deze grote vakantie natuurlijk. Maar waar je terecht komt, dat weet je pas een week voor je vertrekt.
0: Ja, dat is spannend. Heel leuk.
1: Dat is super spannend, hè? Dus het kan in België zijn, het kan in Luxemburg zijn of het kan ook in Nederland zijn. Ga maar eens kijken op de site van Europarks. Daar vind je al die verschillende parken terug. Ik wens jullie daar een fantastisch verblijf. Het is toch nog wel een kers op deze vakantietaart, denk ik, hè?
0: Ja, zeker weten.
1: Oké.
0: Okay.
1: Je kan het goede nieuws gaan melden aan de rest van je gezin. Ik wens jullie ook een heel fijn weekend.
0: Dank wel voor jouw walk.
1: Dag, dank je wel. Dag, Lien.
0: Tada.
2: Luister en je bent op vakantie.

0: We zijn al goed op dreef, denk ik. Denemarken is nog steeds ons land van bestemming in reis rond de wereld. En in Denemarken hebben ze ook een aantal hele toffe zomerhits gemaakt. Ik heb er twee. Ga ze tegenover elkaar zitten zo meteen. En dan mag jij bepalen welke van de twee ik volledig speel. Na Softcell en Enrique Iglesias.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
3: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
2: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Het grote nostalgie reisbureau.
5: Met Alexandra.

Daar straks in de 10 van Nostalgie bij Kim Muilaert. Elke dag een ander thema, een zomersthema. Was het de Pride Top 10? Deze had daar ook nog in gekund. Soft Cell hoorde je. Ik wacht nog altijd op jouw berichten over reisverhalen. Toffe reisverhalen, toffe plekjes die je kan ontdekken in Denemarken. En ja, ik buig mij ook altijd over de muziek natuurlijk als het over bepaalde landen gaat. Denemarken, er komen heel wat hits uit die we hier ook bij Nostalgie spelen. Ik heb 2 super grote zomerhits. En jij mag zo meteen gaan kiezen tussen die 2 songs. Welke van de 2 je heel graag wil horen nog voor 1 uur. Ik heb eerst een duo. Je zou echt niet zeggen dat dit Deens is. Safri Duo. Ja, dat klinkt Zuid-Amerikaans. Maar het is wel degelijk Deens. Played Alive. Trouwens, die naam komt van Safari en Frillis Safri Duo. Dat zijn hun 2 voornamen. Allebei klassiek geschoolde percussionisten. En een grote hit gescoord. 2001 ook op 1 bij ons. Deze Played Alive. Dat is keuze nummer 1. Maar je kan ook gaan voor een 90s hit. En dat is deze. Ook een Deense zangeres. Wakefield en Saturday Night, ook tot bij ons geraakt in 1994. En een hele grote hit. Wat wil jij heel graag horen, nog voor 1 uur? In Played Alive, de bongo song van Safri Duo. Of wordt het Wakefield? 1, Safri Duo. 2, Wakefield. Stuur het maar door in de Nostalgie-app. Ik heb nog Wang Chang met Dance All Days. En ook deze Roxette.

dansend richting het weekend, het warme weekend. Bij Nostalgie. In Reis rond de wereld zitten we nog steeds in Denemarken, waar ook heel toffe muziek wordt gemaakt, waar hits worden gescoord, die ook buiten Denemarken een grote hit worden. Ik had er twee daarnet en jullie mochten kiezen in de Nostalgie-app welke van de twee ik volledig zou spelen. Het ging over Wakefield en Saturday Night en ook Safri Duo met Played Alive of the Bongo Song. Ja, de overwinning is zeer duidelijk. In de Nostalgie-app. Ik heb bijvoorbeeld reacties binnengekregen van Katja als lang geleden dat we deze nog op de radio hoorden. Silke Ott stuurt, het nummer doet me altijd aan de kermis denken. En Kathleen Moreels, mijn zoon hoort dit heel graag. Wel Kathleen, dan zal jouw zoon heel blij zijn. 67% van de stemmen ging absoluut naar de bongo's van Play the Life. Hier is Safri Duo.

0: altijd deugd. Het leven van een percussionist is toch fijn? Als ik dat eens zou kunnen. Safri Dio, dank je wel om daarvoor te stemmen.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Komt deze Chinese ook uit de 90s nog eens langs? I love your smile, na het nieuws.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Zee de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Wat gooien we straks op de barbecue?
5: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
4: Een goeie viski.
5: Of een lekkere langoustine.
4: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: De Vos Lemmis.
8: Dorso. Ergonomisch slapen.
0: Goedemiddag, het is 3 voor 1. Het nieuws met Simon van Elslander. En Simon, er zijn blijkbaar er is meer info over het incident op het kamp van de KLJ in Balen.
9: Klopt. Het parquet van Verviers heeft bevestigd dat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar voyeurisme na het abrupt stopgezette zomerkamp van KLJ Balen in Plombières. De 54-jarige uitbater van het kampterrein is gearresteerd en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hij wordt ervan verdacht de jongeren te hebben bespied via een dubbele wand. De leden van de jeugdbeweging zijn ondertussen allemaal veilig teruggekeerd naar Balen. En pas afgestudeerden vinden steeds moeilijker een job. Nog nooit begonnen zo weinig jonge werknemers onder de 25 aan een vaste job als de voorbije 5 jaar. Het aantal jonge werknemers daalde met 20% ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit een bevraging van HR-bedrijf Acerta. Vooral mensen met een universitair diploma hebben het moeilijk. Bedrijven kiezen vaak voor mensen met meer ervaring. Het gemiddelde bruto maandloon voor starters stijgt wel al voor het 6e jaar op rij tot bijna 2600 euro. En Mark van Bommel is zo net officieel voorgesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij volgt Rudy Garcia op. De 49-jarige Nederlander liet weten niet lang te hebben getwijfeld toen Vincent Mannaert hem opbelde. Van Bommel wil herkenbaar, dominant en aanvallend voetbal brengen en hij wil daar zo snel mogelijk werk van maken.
10: België heeft een fantastisch elftal met een aantal jongens van de gouden generatie waar heel veel talent aan komt. En daar moet je een team van maken. En dat is het mooie van en het moeilijke ook van een bondscoach, dat je het zo snel mogelijk voor elkaar krijgt. In een korte periode waarin je 4 wedstrijden speelt, waarin je gelijk moet presteren en je idee over moet brengen. Ja, en dat moet je proberen en die garantie heb je niet om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.
9: In zijn technische staf krijgt hij assistentie van voormalig international Maarten Martens en Boudewijn Zende.
1: Nostalgie weer.
9: Het blijft zonnig met enkele hoge stapelwolken, maximaal tot 25 graden. Morgen zonnig met enkele hoge wolken, het wordt ook warmer bij 28 graden. Zondag zonnig en warm tot 31 graden. En begin volgende week zonnig, er is ook kans op een nieuwe hittegolf. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantie. Tips en win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
7: Met Alexandra.
0: Het is ons laatste uurtje dat we vertoeven in Denemarken, dus stuur maar door in de nostalgie-app als je nog iets wilt delen. John Parr, Na Chinese, I Love Your Smile.

0: zoveel toffe films gemaakt in de 80s. Voor en door jonge mensen. Onder meer St. Elmo's Fire. En John Pardy is ook het thema van die film.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: We reizen al lang de wereld rond. Al sinds de laatste week van juni eigenlijk. En we gaan hierna nog een weekje door met al die toffe reisbestemmingen. En bedankt ook nog eens voor de geweldige foto's die je elke dag blijft sturen in de Nostalgie-app. We hangen er een aantal op onze grote wereldkaart hier in de studio. En ben daar heel erg dankbaar voor. Denemarken is het dus nog even tot iets voor 2 uur. Dan komt Tony Telboom met de nieuwe bestemming. Maar we hebben het nog niet over eten gehad in Denemarken. Ja, wat heb je daar gegeten dat je nooit meer vergeten bent? Ik ken wel iets zo smørrebrød. Het zijn zo echt lekker belegde broodjes. Maar blijkbaar kan je er ook lekkere verse vis eten. Of zoals Kim vanochtend zei, toen het land bekend werd. Hele lekkere kaneelbroodjes hebben ze daar blijkbaar ook in Denemarken. En eten ze daar eigenlijk ijsjes? Dat vraag ik me ook af in zo'n landen waar het dan normaal gesproken wat kouder is. Eet ze daar ook graag ijs? Stuur het eens allemaal in de Nostalgie-app. Ik heb ergens ook gehoord dat de Deense keuken ondertussen ook al heel wat Michelin-sterren telt. Dus als je er bent, kan je ook naar echt goede restaurants gaan. Marco Borsato, ik leef niet meer voor jou. Na deze van Mr. Props. Helemaal zomers.

0: niet ver van Denemarken. Ik ben er zeker van dat die van ABBA al in Denemarken zijn geweest. Uit Zweden natuurlijk. Gimme, gimme, gimme.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: En ik was benieuwd naar lekkernijen uit Denemarken, wat je daar zoal kan binnenspelen als je daar verblijft. Want lekker eten, dat is altijd fijn tijdens de vakantie. Als dat een bummer is, dan is de helft van mijn vakantie eerlijk gezegd al om zeep. In ieder geval, Sophie Verboven stuurt, iets geks is wienerbrood. Wat wij vaak een Deens koffiebroodje noemen. En grappig genoeg noemen de Denen dat dan Weensbrood. Mm-hmm. Dat is om complete verwarring te veroorzaken natuurlijk. En Natasha zegt, ik heb er heel lekker krokant gebraden varkensgebraad gegeten. Dat is blijkbaar een nationale klassieker. En ook gerookte vis wordt daar heel veel gegeten in Denemarken. Vooral op de eilanden en aan de westkust vind je van die kleine rokerijen waar makreel, waar haring en zalm vers uit de rook overkomen. Ik ruik het eerlijk gezegd ook al. En ik vroeg het, eten ze daar ook ijs? En Frederik stuurt, ja, de Denen zijn ook dol op ijsjes. Ik was er in de winter en dan zie je zelfs mensen buiten een hoorntje met ijs eten. En ik wist dat niet, maar Kopenhagen is blijkbaar een van de culinaire hoofdsteden van Europa. Er is daar een restaurant, ik weet niet, bestaat het nog? Noma. En dat zette blijkbaar de hele Scandinavische keuken wereldwijd op de kaart. Ik ga dat eens bekijken of dat er nog is. En of dat nog steeds zo populair en zo goed is. En er komt ook nog een hit aan uit Denemarken. Je kan weer kiezen straks tussen twee songs. Nog voor 2 uur. Hier is Ten Sharp.

0: Ik krijg net een bericht binnen in de Nostalgie-app. Vers van de pers over dat toprestaurant Noma in Kopenhagen. Straks meer, maar eerst ga ik je laten stemmen tussen twee grote hits. Twee grote Deense hits die we ook heel vaak spelen bij Nostalgie. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden. Kies jij voor een hit uit 2008? Wil je die volledig horen? Ja, Alphabeat. Volledig Deens. Tof nummer. Maar het kan ook ingetogen. Het is de populairste artiest nog steeds in Denemarken. Het is een Lucas Graham. Het is eigenlijk een groep. 7 Years. Wat wordt het? 1. Alphabeat. Of 2. Lucas Graham. Laat maar weten in de Nostalgie.
1: 3, 2, 1.
2: Het is 7:45.
3: Een goeiemorgen allemaal.
2: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
3: Want om 7:15 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
2: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
3: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
2: Voor de quiz van je leven.
4: Sta op met Veronique de Kok.
2: Vanaf maandag 17 augustus terug bij Nostalgie.
5: Het is uw linkeroor hier. Hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent. Eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik heb zin in een fruitsla.
7: Dat komt goed uit. Want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
9: Amai, ik sla direct met een slag.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Irisje, is je kamer opgeruimd?
11: Ja, papa.
10: En de plantjes water gegeven?
11: Ja, papa.
10: Onze Bobby uitgelaten?
11: Ja, papa. Ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
10: Hoe bedoel je?
11: Mama, haar cadeau voor Moederdag?
10: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
11: Paniekeur.
10: Kom op Moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuin Sinterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
12: Een vrolijk bosje voor je vaas van Tuin Sinterklaas.
10: Tuin Sinterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 4:30 tot 5:00.
2: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
13: Welkom thuis. Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
2: Het grote Nostalgie-reisbureau.
14: Met Alexandra.

Op weg richting het weekend met de Spin Doctors. Denemarken. En ik wilde weten hoe het daar culinair in elkaar zit. Broodjes in Denemarken zijn inderdaad op en top. Dat stuurt Lisa van Hoof nog in de Nostalgie-app. Daar kunnen ze hier nog iets van leren. En ja, ik vermelde restaurant Noma, dat jaren beschouwd werd als een van de beste restaurants ter wereld. Want er is een tijdje dicht geweest en nu net op 5 augustus opnieuw geopend in Kopenhagen. Dat gebeurde na een zwaar schandaal rond de werkcultuur in de keuken. Dat zat daar helemaal niet goed met verschillende klachten en zo. Het is niet zomaar een restaurant. 5 keer uitgeroepen tot het beste restaurant ter wereld. En het staat bekend om gerechten met wilde kruiden, met gefermenteerde ingrediënten en producten die recht uit de Deense natuur komen. En dus na een hele, bewogen periode is deze week opnieuw opengegaan met de nieuwe chef. Dus nog een reden meer om terug naar Kopenhagen te gaan. Of misschien wel voor de eerste keer. Je hebt gestemd tussen 2 grote Deense hits. Eentje uit 2008 en eentje van recenter, hè? Lucas Graham met 7 Years. En Fascination van Alphabeat. Het was even heel erg spannend, maar toch met 55% van de stemmen. En Jury zal blij zijn. Die zet alsjeblieft een beetje uptempo om die laatste uren wat sneller te doen gaan voor het weekend. Prettig weekend trouwens allemaal. Voilà, het is gelukt. Dus ik haal mijn vrijdagtoeter boven. Mijn vrijdagnamiddagtoeter.

0: McCartney en Hope of Deliverance.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: En we geven hier al weken geweldige prijzen weg. Heel de dag met de reiskar. Dat zijn vouchers van Brussels Airlines. Dat is een verblijf in Europarks. Zoals daarnet nog tussen 12 en 1. Heel veel toffe dingen zitten daar tussen. Ook een weekendje met de mobile home weg en zo. En straks passeert die reiskar ook nog eens bij Tony. Ergens tussen 2 en 6. En dat is dan meteen de laatste prijs die jij voor jezelf kan winnen. Want volgende week, de laatste week van de grote reis rond de wereld en het reisbureau. Ga jij trakteren, dan ga jij gewoon je prijs die je wint weggeven aan iemand anders. Dat kan toch af en toe ook wel eens deugd doen, denk ik, dat je het niet voor jezelf doet. Trouwens, je kan ook meespelen op Instagram. Er staat een mooie post daarover. En daaronder kan je al zetten aan wie je denkt om zo een prijs weg te geven. En dan maak je ook daar kans om te winnen. Dus veel succes iedereen. En vooral voor de mensen die dan die prijzen gaan winnen. The Emotions and Best of My Love. Ook perfect om naar het weekend te gaan met deze Baltimora en Tarzan Boy. Het is maar een flauwe Tarzan hoor.

0: Wat heb ik onthouden over Denemarken?
1: Het grote nostalgiereisbureau.
0: Misschien hetzelfde als wat jij hebt gehoord de afgelopen 4 uur bijna. De rust, de eindeloze mooie stranden, kleurrijke huisjes, gezellige havenstadjes. Een land waar de fiets koning is, want ik hoorde dat er in Kopenhagen meer fietsen dan auto's zijn. Waar vertrouwen heel gewoon lijkt, waar mensen echt gewoon ja, elkaar vertrouwen. Want onze producer Jari vertelde ook nog dat ze met vakantie waren in Denemarken. Dat zijn papa de fiets op slot wilde doen en dat alle Denen aan het kijken waren van wat is die mens in godsnaam aan het doen? Dat wordt daar dus gewoon niet gedaan. Iedereen vertrouwt elkaar. Fietsen worden daar niet gestolen in Denemarken. Ik denk dat we dringend moeten verhuizen. Er is lekker schmurrebreud, gerookte vis en heerlijke Deense koffiekoeken. En dus het restaurant Noma, dat opnieuw geopend is na lange tijd gesloten. Van Kopenhagen tot Aarhus, als ik het goed uitspreek. Het is de moeite om te bezoeken, Denemarken. En Legoland natuurlijk, hè. Daar moeten we ook naartoe, Legoland. Dit is Cutting Crew, I Just Died. Zometeen een nieuwe bestemming.

0: Altijd de beste muziek hier bij Nostalgie. Ook uit de 80's natuurlijk, zoals deze van Cutting Crew. Voilà, ik heb mijn spanningstuuntje al klaargezet, Tony.
1: Tadaa.
0: Is er, hè?
1: Ja, waar gaan we naartoe?
0: Waar gaan we naartoe? Heel ver, ga nog eens heel ver. Ah, voilà. Het is al gebeurd.
1: Australië.
0: Australië. Het staat op de wereldkaart mooi in een mooie roze kleur. Past perfect bij Nostalgie. Zo'n groot land ook. Ik wil daar ook heel graag naartoe, maar het is toch zo ver, hè?
1: Ah, wel, dat houdt mij tegen. Het lange vliegen en het tweede, de creepy crawlers.
0: Daar
1: daar kruipt naar het schijnt wel het een en ander rond waar je voor moet opletten.
0: Bedoel je daar?
1: Insecten, spinnen.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oei. Dan ga ik mijn vriendin daar ook niet mee naartoe krijgen, want die is Spaans is voor spinnen.
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ik snap dat wel.
0: Ja? Oké. Dag Australië dan. Nee, natuurlijk niet. Want er is ook zoveel tof natuurlijk in dat land. Grote land, stuurt maar door, hè. In de
1: voilà, misschien gaan de tips mij overtuigen om toch te gaan.
0: Ja, en is het allemaal niet zo erg wat de kruipende beestjes betreft. Robin Beck nog en First Time...

0: straks bij Nostalgie.
1: Ja, de 80's die horen we hier graag, maar dat heb je wel door zeker. Bronski Beat komt eraan en why?
2: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japan.
5: Ibiza. Ruim.
6: Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Oh, yellow!
8: Nog steeds al vol onté.
9: This is a muscle level in Lynch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lynch Garden.
9: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 2 voor 2 nieuws met Simon van Elslander. Parket bevestigt onderzoek naar voyeurisme op het KLJ-kamp.
10: Ja, het parket van Verviers heeft inderdaad bevestigd dat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar voyeurisme na het abrupt stopgezette zomerkamp van de KLJ-balen in Plombières. De 54-jarige uitbater van het kampterrein is gearresteerd en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hij wordt ervan verdacht de jongeren te hebben bespied via een dubbele wand. De leden van de jeugdbeweging zijn ondertussen allemaal veilig teruggekeerd naar Balen. B-Note, het moederbedrijf van B-Post, verlaagt zijn winstprognose voor 2026. Het post- en logistiekbedrijf rekent nu op een aangepaste bedrijfswinst van €140 miljoen. En dat is toch aanzienlijk minder dan de eerder verwachte €165 tot €195 miljoen. De bijsturing is het gevolg van de wekenlange staking in april. Dat kostte het bedrijf ruim €25,5 miljoen. Ook de tegenvallende resultaten bij de Noord-Amerikaanse tak van logistiekdochter Paxson speelt een rol. Beleggers reageerden teleurgesteld. Het aandeel op de beurs dook tot 10% lager.
11: Goedemiddag allemaal. Bonjour à tous. Ik ben heel erg blij dat ik hier zit, jongens. Jullie hadden denk ik ook niks anders verwacht.
10: Zo begon Mark van Bommel aan zijn persconferentie als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij volgt Rudy Garcia op. De 49-jarige Nederlander liet weten niet te lang te hebben getwijfeld toen Vincent Mannaert hem opbelde. Van Bommel wil herkenbaar, dominant en aanvallend voetbal brengen en hij wil daar zo snel mogelijk werk van maken.
11: België heeft een fantastisch elftal met een aantal jongens van de gouden generatie waar heel veel talent aan komt. En daar moet je een team van maken. En dat is het mooie van en het moeilijke ook van een bondscoach, dat je het zo snel mogelijk voor elkaar krijgt. In een korte periode waarin je 4 wedstrijden speelt, waarin je gelijk moet presteren en je idee over moet brengen. Ja, en dat moet je proberen. En die garantie heb je niet om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.
10: In zijn technische staf krijgt hij assistentie van voormalig international Maarten Martens en Boudewijn Zende.
0: Nostalgie weer.
10: Het blijft zonnig met enkele hoge stapelwolken liever, maxima tot 25 graden. Morgen zonnig met enkele hoge wolken, het wordt ook warmer bij 28 graden. Zondag zonnig en warm tot 31 graden. En begin volgende week zonnig, er is ook kans op een nieuwe hittegolf. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
12: Met Tony.

0: Altijd al een grote fan van geweest, hè, van Bob Marley en de Wailers. Iron Like a Lion in Zion.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Met het verste land dat we deze week hebben aangedaan. Het land waar de zon aan de verkeerde kant op komt en waar het midden van de winter is, terwijl wij hier aan het zweten zijn. Lang in het vliegtuig, maar zeker de moeite waard. Ben je er al geweest en wil je tips en herinneringen delen? Liefst zonder spinnen en ander gevaarlijk kruipdier dan. Alhoewel, dat lukt hier al niet goed, want ik kreeg een berichtje van David. En die zegt, ik herinner me nog toen we in Sydney waren voor het huwelijk van mijn broer, dat we op wandel waren in het Queen's Park. En toen stonden daar enkele grote kalenderbomen met wat we dachten vruchten aan. Wanneer we echter dicht genoeg bij waren, bleek het grote fruit vleermuizen te zijn. Een goede 100-tal zelfs. Ja, daar moet je dus tegen kunnen, hè, als je naar Australië wil. Meer tips en verhalen, altijd welkom. Dat kan via onze app. Laat zeker van je horen. Het is een land waar ik nog niet ben geweest, dus ik ben heel benieuwd. En ondertussen laten we het onofficiële volkslied van Australië op je los. Man at Work, Down Under.

0: Police, Message in a Bottle blijft zo'n goeie. Het is 14:30. Ondertussen kreeg hier een berichtje van Steven uit Gent. Is al een paar keer in Australië geweest en stuurt in de app. Ja, Australië is heel groot. Niet een beetje groot, maar belachelijk groot. Dus het beste wat je doet is één regio kiezen en die dan goed doen. Probeer niet alles te zien, want wie alles wil zien, ziet gewoon niet. Dus doseren is heel belangrijk. Dat snap ik helemaal, Steven. Bedankt voor deze tip. Ja, wij hebben deze vakantie ook flink gedoseerd. Een flinke dosis zomerhits voor jou. En die mogen een beetje feller in deze periode. Ricky Martin, die komt eraan.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Shh, luister.
7: Hoi, kom op!
6: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
8: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
10: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
9: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
11: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

0: Het strafste liefdesdrama van de jaren 90, dat speelde zich niet af in een film, maar in de hitlijsten en straks hier op de radio.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Ja, de zomer die duurt nog eventjes. En misschien zit er straks nog een extra reisje in voor jou. €300 van Brussels Airlines. Die kan zomaar jouw richting uitvliegen later deze namiddag met de reiskar. En volgende week draait het dus allemaal om. Hè. Je hoorde het misschien daarnet al bij Alexandra. Je wint dan nog altijd prachtige reizen. Maar deze keer niet voor jezelf. Je mag dan iemand verrassen. Iemand die een vakantie echt verdient. Ja, misschien je ouders, een goede vriend, je buurvrouw of iemand die het voorbije jaar altijd voor anderen klaar stond. Meedoen kan op de radio, maar ook op Instagram. Zoek de nostalgie-wedstrijdpost. Jij vertelt ons waarom die persoon even weg mag. En misschien sturen wij hem of haar dan op reis. Waarom verdient die persoon volgens jou een reis? What have I done to deserve this? Pet Shop Boys en Dusty Springfield.

geweldige sterke gitaarriffs kan je hier heel het jaar horen bij Nostalgie. Hold the Line van Toto, wat een prachtnummer. We gaan terug naar 1998. Ja, Brandy en Monica lijken elkaars grootste rivalen. Hun duet, The Boy Is Mine, gaat over twee vrouwen die vechten om dezelfde man. Ja, en de platenfirma die speelt daar natuurlijk slim op in. In interviews worden de twee bewust uit elkaar gehouden, zodat iedereen denkt dat er echt ruzie is. En het werkt, de media die smullen ervan. De single die staat 13 weken op nummer 1 in Amerika en wordt een van de grootste hits van de jaren 90. De jongen uit de titel, ja, die heeft trouwens nooit bestaan, maar de hype rond, die was wel heel

0: in de Nostalgie-playlist Fayum Cannibals en Nelly Furtado.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9. In het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Luister en je bent op vakantie. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promokoken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
6: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk? En zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.

0: Zometeen George Michael.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Australië maakt iets los. De app die blijft vollopen. Zo kreeg ik heel wat foto's van Kevin uit Antwerpen met wat uitleg erbij. De Great Ocean Road in Victoria. Een kustweg die langs kliffen, bossen en uitkijkpunten slingert. De 12 Apostels, grote rotsformaties die uit de zee steken. Dat is het hoogtepunt van die rit. Ja, Kevin, prachtige foto's hoor. Amai. En dan Pieter uit Leuven, Uluru of Uluru, moet ik het zo uitspreken. Het is de grote rode rots in het hart van Australië. Je rijdt er uren op af door de woestijn en denkt, wanneer zie ik hem nu? En dan is hij er plots. Gigantisch, rood en heilig voor de Aboriginals, je vergeet het nooit. Misschien woonde jij er ook een tijdje, maak je al een roadtrip of heb je familie? We horen het natuurlijk graag. Open de Nostalgie-app en neem ons even mee naar Australië.

0: Straks bij Nostalgie.
1: En zo zitten we nog eens in Australië. Van Australië naar de hele wereld. Nathalie Imbruglia. En straks natuurlijk ook nog wat herinneringen en tips.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
7: Schat, die je kleine moet eten.
6: Onze kinderen moeten eten.
5: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Code yellow!
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ah!

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de Strasse True Crime Podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime Podcasts via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
4: Lenen bij Leeman.
5: Zeg Harry, waar zit je nou op haar horloge te zien?
6: Ja, wacht nou even, Susie.
5: Oeh, wacht even.
6: Nog een minuutje.
5: En wat is er dan?
6: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
5: Moe Harry toch.
7: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
8: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
7: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
9: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:40. Nieuws met Simon van Elslander. Die komt ons allemaal depressief maken. Slecht nieuws voor je portemonnee.
10: Ja, want de voedselprijzen zijn op het hoogste peil in 3 jaar tijd. Dat komt door droogte en geopolitieke spanningen. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De stijging wordt vooral gedreven door duurdere granen, suiker en plantaardige oliën. Aanleiding zijn dus die aanhoudende droogte in Europa en ook in de Verenigde Staten en de escalerende conflicten rond de Zwarte Zee en het Midden-Oosten. Dat zorgt ook nog eens voor hogere energie- en meststofprijzen. De organisatie verwacht dat de prijzen de komende maanden nog verder zullen stijgen. En die aanhoudende droogte en hitte in Europa zorgen ook voor historisch lage waterstanden, met opvallende historische vondsten tot gevolg. In de Donau zijn op verschillende locaties overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog aan de oppervlakte gekomen. Waaronder gezonken Duitse oorlogsschepen in Servië, zware explosieven in Slowakije en lichamen van soldaten in Boedapest. Ook in Duitsland en Frankrijk legden de gedaalde waterspiegel en natuurbranden niet ontplofte munitie en vliegtuigbommen bloot. En door recente aardverschuivingen heeft de organisatie van de Ronde van Spanje het parcours voor de voorlaatste rit moeten aanpassen. Omdat de geplande klim naar de Alto de Hazalañas door schade niet meer veilig is, krijgen de renners een alternatief voorgeschoteld. Aan de totale lengte van 187 kilometer verandert er amper iets. De etappe blijft even zwaar net voor de slotdag in Granada.
11: Nostalgie weer.
10: Afwisselend zon en wolken, maxima tot 25 graden. Morgen zonnig met enkele hoge wolken. Het wordt ook warmer bij 28 graden. Zondag zonnig en warm tot 31 graden. En begin volgende week zonnig. Er is ook kans op een nieuwe hittegolf. Meer nieuws lees je altijd in de app van Nieuwsblad.
12: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
13: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
12: Luister, je bent op vakantie.
14: Nostalgie.
12: Het grote nostalgie reisbureau.
14: Met Tony.

0: Net zoals ik een grote fan van Bob Marley. En daarom maakte hij dus deze Cela, Lionel Richie. Zometeen Hooverphonic met The Night Before. En ook Five met Slam Dunk Da Funk.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Oh, die spellingscontrole had mij weer liggen. Hè. David die stuurde daar straks een berichtje met... Ja, het woordje kalenderbomen daarin. Ik dacht dus dat dat echt bestond. In Australië weet ik veel. Kalenderbomen, dat moest dus kale bomen zijn. Dankjewel, spellingscontrole. Jij helpt ons vandaag met Australië een beetje beter te leren kennen. Ik krijg ook weer heel veel mooie foto's in de Nostalgie-app. Toch ook een paar met angstaanjagende beestjes. Grote spinnen, die zitten daar ook. Maar ook heel veel kangeroefoto's. En dat is dan weer wel schattig natuurlijk. Anne uit Hasselt heeft... ook hele goede ervaringen met Australiërs. Ze zijn de vriendelijkste mensen ter wereld, zo stuurt ze. Geen overdrijving. We waren verdwaald in Brisbane, stonden op de stoep met een telefoon zonder data en binnen 2 minuten stonden er 3 mensen om ons heen om ons te helpen. Ja, geweldig toch, hè? Australië, foto's, reistips of onvergetelijke anekdotes. Stuur ze gewoon door via de Nostalgie-app.

0: Ja, soms heb je dat, hè. Met zo van die songs, als die net uitkomen, komen, dat je die helemaal niet zo goed vindt. En hoe langer ze er zijn, hoe beter je ze vindt. Ik heb dat met Five, ja. Slam Dunk the Funk. Beetje een guilty pleasure geworden. 99 Luftballons van Nena. En dan een heerlijke song van Earth, Wind and Fire. September komt er nog aan.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Irisje, is je kamer opgeruimd?
6: Ja, papa.
5: En de plantjes water gegeven?
6: Ja, papa.
5: Onze Bobby uitgelaten?
6: Ja, papa. Ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
5: Hoe bedoel je?
6: Mama, een cadeau voor Moederdag.
5: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
6: Paniekeur.
5: Kom op Moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuin Sinterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
7: Een vrolijk bosje voor je vaas van Tuin Sinterklaas.
5: Tuin Sinterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 8:30 tot 5:00.
8: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
9: Echt?
10: Echt waar?
9: Macri in Ronsen.
8: Nu verleng de solde.
9: In Ronsen of op macri.be.

Ja. September, Earth, Wind and Fire. Crowded House hoort helemaal thuis op onze Australische reis vandaag. Ja, ze zijn wel van Nieuw-Zeeland, maar ook kind aan huis in Australië. Want opgericht in Melbourne. Nog wat tips voor luisteraars die naar Australië willen? Van onze reisleider. Ga bij voorkeur tussen april en oktober. Minder heet, aangenamer reizen. Niet onderschatten, Australië is gigantisch. Sydney naar Perth, dat is verder dan Brussel naar Cairo. Neem veel zonnecrème mee. De Australische zon, dat is geen lachertje blijkbaar. Zelfs niet als het wat frisser aanvoelt. Huur je een auto. In Australië rijden ze links. Niet vergeten. Ook belangrijk, hou je afstand van dieren. Een selfie met een kangoeroe is leuk, tot de kangoeroe daar helemaal anders over denkt. En binnenland Langse vluchten zijn vaak goedkoper dan uren rijden. Dat bespaart je soms een volledige vakantiedag. Dus ook eens kijken op voorhand of je een binnenlandse vlucht kan boeken. Als je nog iets wilt toevoegen of iets anders te melden hebt over Australië, laat het weten via de enige echte nostalgie-app.

Because my dreams are bursting at the seams. Onderweg in Australië met het grote nostalgiereisbureau. En ik kreeg hier een leuk berichtje van Martin Max, 92. Dan waren we in Melbourne en dan zijn we naar de Great Ocean Road geweest. Vele natuurparken, Uluru, Katherine, Brisbane tot Sydney met de wagen gereden. 5 weken onderweg, omwegje via Minip, waar The Flying Doctors werd opgenomen, mijn favoriete serie destijds. Op campings overnacht en op een van die campings moesten we zelfs niet betalen voor die overnachting, omdat we de first Belgians ever waren. De beste en mooiste reis die ik ooit deed, stuurde Martin. En ook Greet, die stuurde ons Australië, prachtland. In restaurants moet je dikwijls betalen. Op het moment van de bestelling kwam een beetje raar over, maar eigenlijk is dat best slim. En er zijn per uur meer vluchten tussen Melbourne en Sydney dan treinen tussen Antwerpen en Brussel. Dat zegt Greet ook nog straks.

0: kan je hier een business... met Brussels Airlines, zo is het. Een voucher winnen van €300. En dat is dan met de reiskar.
1: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: blijven het geloven dat het ooit zo zal zijn. No More War. Dit was Culture Club met de Warsong uit 1984. Welkom bij Nostalgie, lieve vrienden.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: We zitten in Australië, er komen hier heel veel toffe foto's binnen. Zo van die foto's waar je spontaan je valies van wil pakken. Onder meer van de Great Barrier Reef. Wat mooi zeg. Dat helderblauwe water. Wim uit Brugge is daar gaan snorkelen. Heeft ook foto's kunnen trekken. Ongelooflijk wat er daar onder water leeft. Ja, zeer mooie beelden, zoveel kleuren ook. En Lien uit Gent die schrijft... Sydney is wereldberoemd, maar Melbourne heeft mijn hart gestolen. Topkoffie, gezellige restaurants en straatjes vol indrukwekkende graffiti. Alleen al daarvoor moet je eens gaan wandelen. Maar wel eerst zeer lang op het vliegtuig. Dat moet je erbij nemen, maar met veel plezier. Zo'n mooi land. Dat zegt Lien ook nog. Terwijl jij de volgende tips al klaarzet, trakteer ik je op de vetste hit van de Dire Straits. Welke zou dat kunnen zijn? Hè?

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
2: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
4: Amai, zo warm.
3: Of te koud.
4: Amai, zo koud.
3: Of te nat.
4: Amai, zo nat.
3: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
4: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
3: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, mm. Scary Movie 6, oh, en de nieuwe Minions film.
4: Amai, dat voorspelt veel goed.
3: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
5: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
6: Torso. Ergonomisch slapen.
7: Het is 3:55, het nieuws met Simon van Elslander. En de voedselprijzen op hoogste pijl in 3 jaar.
8: Ja, dat komt door de droogte en de geopolitieke spanningen. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De stijging wordt vooral gedreven door duurdere granen, suiker en plantaardige oliën. Aanleiding zijn de aanhoudende droogte in Europa en ook de Verenigde Staten en de escalerende conflicten rond de Zwarte Zee en het Midden-Oosten. Dat zorgt ook nog eens voor een hogere energie- en meststofprijs. De organisatie verwacht dat de prijzen de komende maanden nog verder zullen stijgen. De Nederlandse douane heeft tijdens een reguliere controle in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in een container met cassavemeel op een vrachtschip uit West-Afrika, met de haven van Antwerpen als uiteindelijke bestemming. De onderschepte voorraad cocaïne is inmiddels vernietigd. Het onderzoek naar de betrokken smokkelroute en de daders loopt. De aanhoudende droogte en hitte in Europa zorgen ook voor historisch lage waterstanden, met opvallende historische vondsten tot gevolg. In de Donau zijn op verschillende locaties overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog aan de oppervlakte gekomen, waaronder gezonken Duitse oorlogsschepen in Servië, zware explosieven in Slowakije en lichamen van soldaten in Boedapest. Ook in Duitsland en Frankrijk legden de gedaalde waterspiegel en natuurbranden niet ontplofte munitie en vliegtuigbommen bloot.
9: Nostalgie weer.
8: Afwisselend zon en wolken, maximaal tot 25 graden. Morgen zonnig met enkele hoge wolken. Het wordt ook warmer bij 28 graden. Zondag zonnig en warm tot 31 graden. En begin volgende week zonnig. Er is ook kans op een nieuwe hittegolf. Meer nieuws lees je in de app van Nieuwsblad.
9: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
10: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
9: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
11: Met Tony.

0: Candy Staten en het goede doel zometeen.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: We zitten vandaag in gedachten in Australië, maar misschien vlieg jij binnenkort wel een hele andere richting uit. Want ergens in dit uur hoor je de reiskar. Als je al vergeten bent hoe dat klinkt, ik ga zo meteen nog even een reminder laten horen. Wel, als je dat geluidje dan hoort, dan moet je een berichtje sturen of mag je een berichtje sturen via de nostalgie-app. Uit alle inzendingen kiezen we één winnaar en die krijgt een Brussels Airlines voucher van €300. Goed voor een citytrip, een zonvakantie of eindelijk die bestemming die je al lang op je verlanglijstje hebt staan. Dus app in de aanslag en snel reageren als je dit hoort. Gebeurt in dit uur.

0: dan begin je toch spontaan mee te zingen. Het goede doel, ja, vrijdag, dat is ook een traditie bij Nostalgie. Veel meezinghits, maar ook muziek waar je op kan dansen. Zometeen Michael Jackson en ook Robin Thicke.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of latte bodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
3: Ultiem slaapcomfort, Deniwol.
2: Slaapcomfort. Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
4: Happy birthday!
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
4: Dank u!
6: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.

0: Lines, Robin Thicke en Pharrell Williams. Tina Turner en de Bee Gees die komen er ook nog aan. Maar eerst gaan we winnaar van de reiskar zoeken. Een voucher van Brussels Airlines ligt hier te wachten. Dus we gaan eens iemand proberen te bellen. En eens kijken wie we hier aan de lijn krijgen. Dat is de boarding call al. Als de telefoon nu bijgaat. Ah, Valasse. Ik moest zelfs niet lang wachten. Isolde is het, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Ah, goedemiddag. Het is hier Tony van Nostalgie. Zeg, Isolde, ik heb leuk nieuws voor jou, zo net voor het weekend. Ik mag je feliciteren, want jij vliegt er vandoor met een Brussels Airlines voucher van €300. Is dat goed?
1: Ja, meer dan goed. Echt, dat is fantastisch. Dat maakt absoluut
0: mee. Vertel eens, waar zie jij jezelf binnenkort landen?
1: Ik zou mijn graag zien landen in Kroatië. Dat is nog een droom van mij om naar Kroatië te gaan.
0: Ja, het is daar zeer mooi, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Ik heb daar al heel veel mooie...
1: Ik heb het nog niet gezien, dus dit is wel mijn kans.
0: Ja, ja, voilà. Ik heb daar al zeer, zeer veel goede dingen van gehoord. Geniet er daarvan. Isolde, stuur een fotootje. En fijn dat je hier even bij was. Fijn weekend, hè?
1: Ja, dat zal ik zeker doen. Dank u wel, hoor.
0: Jojo, dada.
2: Luister en je bent op vakantie.

0: Een van de Australië-tips eerder in ons grote nostalgie-reisbureau. Ja, dat is opletten met de kangoeroes. Ze zijn leuk tot ze dat niet meer zijn. En Sieg, die heeft dat ondervonden. Hoe dat is afgelopen, dat kom je straks te weten na TSOV's en de Dinky Toys.
1: 3, 2, 1. Het is 7:45.
2: Een goeiemorgen allemaal.
1: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
2: Want om 7:45 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
1: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
2: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
1: Voor de quiz van je leven.
3: Sta op met Veronique de Kok.
1: Vanaf maandag 17 augustus terug bij Nostalgie.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Nog steeds al volonté.
6: This is a muscle van Lynch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: Zometeen Enrique samen met Kelish.
1: Het grote nostalgiereisbureau.
0: Maar eerst onze Sieg, want die heeft iets meegemaakt op de bestemming die deze namiddag centraal staat.
2: Ik ben ook ooit al in Australië geweest. Ik ben daar 3 maanden alleen gaan rondtrekken en ik was met mijn autootje in de Outback aan het rijden en ik stopte om even iets te eten. En ik was aan het eten en opeens zag ik een groep van, ik denk, 10 kangoeroes. En ik dacht, oh, dit is het moment. Ik kruip wat dichterbij met mijn fototoestel. Ik begin te hurken, ik zet mijn fototoestel klaar en ik begin echt de prachtigste shots van die kangoeroes te pakken. En plots word ik ongelooflijk hard geduwd en ik vlieg echt een meter vooruit met mijn fototoestel en ik denk, wat gebeurt er hier? Ja, al die kangoeroes die springen natuurlijk weg omdat die ook verschoten en ik draai me om en ik sta opeens oog in oog met een kangoeroe en ik denk, maar hoe kan die mij nu duwen met zo'n korte armpjes? Dus ik sta recht en ik kijk die recht in de ogen en opeens zie ik dat die naar achter leunt op zijn staart en nog eens wilt uithalen met zijn 2 voeten zo vooruit en die mist mij juist. En toen heb ik ontdekt dat kangoeroes dus niet met hun armen duwen, maar met hun voeten. Dat is dus niet zoals in de tekenfilmpjes met bokshandschoenen.
0: En even nog aan toevoegen, er werden geen dieren verwond in dit verhaal. Ja, wat een verhaal eigenlijk, Sieg. Heb jij ook nog zo van die verhalen over Australië? Laat ze maar komen via de Nostalgie-app. Nostalgie. Are you ready?

0: straks bij Nostalgie. That's me in the spot.
1: Deze die heb je zeker ook nog te goed. Wat een prachtnummer toch van R.E.M. Losing My Religion.
0: Nostalgie. Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie Reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie Reisbureau. Luister

0: zelfs die.
1: Nostalgie. Goedemiddag, 2 voor 5, liever nieuws met Simon van Elstander. De uitbater van het kampterrein KLJ Balen vrijgelaten onder voorwaarden. De 54-jarige uitbater van het kampterrein in Plombières, die gisteren werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme, is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Het parket van Verviers had oorspronkelijk om zijn aanhouding gevraagd. Het zomerkamp van KLJ Balen werd gisteren vroegtijdig stopgezet na een incident. Hoewel voorlopig enkel de leiding als slachtoffer is geïdentificeerd, sluit de jeugdbeweging niet uit dat ook leden betrokken zijn. Het Rode Kruis en de organisatie voorzien de komende dagen de nodige nazorg voor de betrokkenen. In Kallo, de provincie Oost-Vlaanderen, is gisteren een 20-jarige man uit Puur Sint-Amans om het leven gekomen na een frontale botsing. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer ter plaatse nog te reanimeren, maar de hulp kwam te laat. De bestuurder van de andere wagen, een 26-jarige man uit Stabroek, raakte licht gewond en testte positief op drugs. Uit de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige liever blijkt ook dat er sprake was van overdreven snelheid. De verdachte werd gearresteerd, zijn rijbewijs is ingetrokken en hij wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Sport. Jan Christen heeft de 5e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Na een slopende rit van bijna 219 kilometer haalde de 22-jarige Zwitser het op de steile slotklim in een sprintberg op voor de Duitser Marco Brenner. Bart Lemme eindigde op 5 seconden als 11e en behoudt zo zijn gele leiderstrui met 6 seconden voorsprong op Christian Scaroni. Aaron Dox werd als 19e de beste Belg.
0: Nostalgie weer.
1: Deze namiddag blijft het droog met zon en stapelwolken. Vanavond koelt het af naar 13 graden. Morgen zonnig met enkele hoge wolken. Het wordt ook warmer bij 29 graden. Zondag zonnig en warm tot 31 graden. En volgende week gaan we mogelijk richting een nieuwe hittegolf. Meer nieuws lees je altijd in de app van Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
2: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau
3: met Tony.

0: Twee keer won ze het Songfestival en twee keer leverde dat een vette hit op. Loreen, zometeen.
1: Het grote nostalgiereisbureau.
0: Ja, heeft Australië een plekje in je hart? En geef het vandaag ook een plekje in onze app, net zoals deze luisteraars. Voor Lies uit Kortrijk is de mooiste herinnering een roadtrip door het binnenland met een camper. Drie weken amper telefoonbereik. Elke avond onder de sterrenhemel, zoals je die in Europa nergens kan vinden. Prachtig en onvergetelijk, zegt Lies. Ja, dat geloof ik. Er zijn ook een paar mooie foto's bij. Amai, ja, dat is om bij weg te dromen, hè. En Jannik uit Mechelen, die tipt nog. Bondi Beach in Sydney is mooi, maar ga vooral ook een keertje naar Manly Beach. Bereikbaar via de veerboot vanuit de haven. Al een uitstap op zich en daar is het altijd rustiger en gezelliger. Bedankt alweer voor deze prachtige

0: Meteen heerlijke 80's met Kim Wilde en dan trekken we naar de luchthaven.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
2: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
5: Echt?
6: Echt waar?
7: Maakrie in Ronsen.
8: Nu verlengde solde.
7: In Ronsen of op maakrie.be.
9: Het grote nostalgie.

0: Elton John en Kiki Dee, altijd leuk om ze erbij te hebben. Het weekend is begonnen, dus we're walking on sunshine met Katrina and the Waves.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
0: Ja, maar eerst gaan we nog even wat rondneuzen op Brussels Airport. Vandaag vertrekken ook heel wat mensen op citytrip. En twee daarvan staan bij Ellen Petrie aan haar microfoon op de luchthaven. Ellen, wie heb jij bij jou staan?
2: Ines en Kim. Twee hartsvriendinnen en jullie gaan op reis.
3: Ja, klopt. We gaan naar Budapest. We gaan daar een leuke tijd hebben. Ik doe altijd de vluchten en het hotel en Kim die regelt alles ter plaatse. Dus ik laat het mij overkomen.
2: Maar Kim, jullie vullen elkaar goed aan, hè?
4: Ja, wij gaan lekker relaxen in de bronnen. En een glaasje wijn drinken en wat rondwandelen.
2: En bijbabbelen?
4: Uiteraard. Dat doen vriendinnen altijd. Hè. We hebben elkaar al even niet gezien, dus we hebben een week om veel bij te kletsen.
2: Een week Budapest. Hebben jullie een speciale band daarmee?
4: Nee, gewoon een plaats waar we nog nooit zijn geweest.
2: En jij hebt dat hier helemaal uitgestippeld, heb ik gehoord. Dus ben ik ook benieuwd naar jullie planning.
4: We gaan gewoon eerst wat sightseeing doen.
2: En wat moeten we daar zien?
4: Het parlement. Dat is het belangrijkste punt. Een boottochtje doen op de Donau. En anders, ja, en voor de rest kan ik niet te veel vertellen.
2: Ah, dus zij weet nog van niets?
4: Nee. Anders is de verrassing eraf.
2: Zeg, maar ik kom even terug bij u. Eigenlijk is dat wel gemakkelijk. Hè? Jij doet de vlucht en al de rest.
3: Klopt, inderdaad. Ja. Ik moet voor mijn werk altijd al heel veel plannen. Dus Dan vind ik dat heel leuk dat iemand anders voor mij plant en dat ik gewoon mag volgen.
2: En is het dan ook altijd goed? Of kun je dan ook commentaar hebben van zeg?
3: Nee, het is altijd perfect. Ik zou het zelf niet beter doen. Dus ik kan mij volledig overgeven.
2: En jullie gaan altijd samen op reis?
3: Wij proberen één citytrip te doen in de zomer. Ja.
2: En misschien de volgende die jij organiseert?
3: Nee. Ja. Ik moet te veel organiseren. En ze doet dat keigoed.
2: Zij regelt alles. Dus voor u altijd een verrassing. Wanneer was het van, amai, dit is echt top.
3: Vorig jaar in Berlijn, dat wij naar, hoe heette dat nu weer? Trash City of zoiets?
4: World Trash Center.
3: Superleuke locatie. Ik zou het zelf nooit gevonden hebben.
2: Wat kunnen we daar doen?
3: Lekker drinken, chillen aan het water. Gewoon een hele leuke vibe.
2: The place to be.
3: Yes.
2: Voilà, geniet van Budapest. Joe. Bye, girl.
1: Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé? Check.

0: Zometeen de Belgische zangeres die een week geleden op hetzelfde podium mocht staan als legende Diana Ross.
1: Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 €. Aldi, altijd slim.

gezelligheid en sensualiteit. Vorige week mochten ze samen met Craig David en Diana Ross de Lokerse feesten openen. Optreden voor zo'n legende. Ja, dat moet toch een bijzonder gevoel geweest zijn voor Axel Red. De Lokerse feesten, ze zijn trouwens nog niet gedaan. Hè. Dit weekend zie je daar onder meer Lenny Kravitz. Het grote nostalgie-reisbureau met alweer volle bak zonneschijn. Daar wordt voor gezorgd door deze van Laidback Sunshine Reggae.

En wat heb ik geleerd vandaag? Dat Australië een prachtig land is, dankzij jouw berichtjes in de Nostalgie-app. Heel erg bedankt daarvoor. Maandag kan je hier een cruise winnen. Niet zomaar een cruise, maar door de Noorse fjorden. Dat is sprookjesachtig. We sturen jou daar zomaar heen. En laat het Nostalgie-hitweekend nu maar beginnen met deze van Fleetwood Mac.

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Dorso.
3: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
2: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
3: Dat wil ik ook.
2: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso winkel.
4: Dorso, ergonomisch slapen.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.
2: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
3: Irisje, is je kamer opgeruimd?
4: Ja, papa.
3: En de plantjes water gegeven?
4: Ja, papa.
3: Onze Bobby uitgelaten?
4: Ja, papa. Ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
3: Hoe bedoel je?
4: Mama, haar cadeau voor Moederdag?
3: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
4: Paniekeur.
5: Kom op Moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuin Sinterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
6: Een vrolijk bosje voor je vaas van Tuin Sinterklaas.
5: Tuin Sinterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 8:30 tot 5:00.
7: Nostalgie. 2 voor 6, goedenavond. Nieuws met Simon van Elslander. De uitbater van het kampterrein is vrij onder voorwaarden. De 54-jarige uitbater van het kampterrein in Plombières, die gisteren werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme, is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Het parket van Verviers had oorspronkelijk om zijn aanhouding gevraagd. Het zomerkamp van KLJ Balen werd gisteren vroegtijdig stopgezet na een incident. Hoewel er voorlopig enkel de leiding als slachtoffer is geïdentificeerd, sluit de jeugdbeweging niet uit dat ook leden betrokken zijn. Het Rode Kruis en de organisatie voorzien de komende dagen de nodige nazorg voor de betrokkenen. In Merkem, in de provincie West-Vlaanderen, hebben de politie en het agentschap Natuur en Bos een loonwerker op heterdaad betrapt op het illegaal oppompen van water om gewassen te berekenen. De man verklaarde al zeker 572.000 liter te hebben opgepompt uit een bekken dat werd aangevuld vanuit de Martjevaart. De controle kwam er na een tip over verdacht tractorverkeer. In vrijwel heel West-Vlaanderen geldt er op dit moment een streng oppompverbod door de aanhoudende droogte. De bevoegde diensten onderzoeken de zaak verder. De overtreding kan leiden tot geldboetes die oplopen tot tientallen duizenden euro's en de inbeslagname van materiaal. Sport. Kasia Nibiadoma heeft de koninginrit in de Tour de France Femme gewonnen. Op de flanken van de Mont Ventoux reed de 31-jarige Poolse solo naar de overwinning en de gele leiderstrui. Demi Vollering finishte als tweede op 1 minuut en 16 seconden voor Elisa Longo-Borghini en voormalig gele truidraagster Marlen Reusser. Nibiadoma pakt zo haar eerste ritzege ooit in de Tour en verdedigt in het klassement een voorsprong van 15 seconden op Vollering en 39 seconden op Reusser.
8: Nostalgie weer.
7: Het blijft droog met zon en stapelwolken. Vanavond koelt het af naar 13 graden. Morgen zonnig met enkele hoge wolken. Het wordt ook warmer bij 29 graden. Zondag zonnig en warm tot 31 graden. Volgende week gaan we mogelijk richting een nieuwe hittegolf. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour. Nog steeds à volonté.
1: This is a muscle of a Lynch Garden.
0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dicar Motorhomes.
2: Welkom thuis.
3: Happy birthday!
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank je!

0: luister en je bent op vakantie.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. DSM.
6: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
7: DSM Keukens.
6: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Ikea-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
4: Voorwaarden op Colruyt.be.
5: Leden bij Leeman.
6: Zeg Harry, wat zit jij nou op haar horloge te zien?
7: Ja, wacht dan even, Suzy.
6: Oeh, wacht even.
7: Nog een minuutje.
6: En wat is er dan?
7: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
6: Moe Harry toch.
8: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
5: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
8: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
9: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
10: Amai, zo warm.
9: Of te koud.
10: Amai, zo koud.
9: Of te nat.
10: Amai, zo nat.
9: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
10: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
9: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
10: Amai, dat voorspelt veel goed.
9: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
11: Torso. Ergonomisch slapen.
12: Goedenavond, 2 voor 7, nieuws met Simon van Elslander. Een loonwerker betrapt op illegaal oppompen van ruim 500.000 liter water. Het gebeurde in Merkem in de provincie West-Vlaanderen. De politie en het agentschap Natuur en Bos konden de man op heterdaad betrappen. De loonwerker verklaarde al zeker 572.000 liter water te hebben opgepompt uit een bekken dat werd aangevuld vanuit de Martjevaart. De controle kwam er na een tip over verdacht tractorverkeer. In vrijwel heel West-Vlaanderen geldt er op dit moment een streng oppompverbod door de aanhoudende droogte. De bevoegde diensten onderzoeken de zaak verder. De overtreding kan leiden tot geldboetes die oplopen tot tientallen duizenden euro's en de inbeslagname van materiaal. De 26-jarige man uit Stabroek die gisteren betrokken was bij het dodelijke verkeersongeval in Kallo blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist na zijn voorgeleiding. Bij de frontale aanrijding kwam een 20-jarige man uit Buur Sint-Amans om het leven. De verdachte testte na het ongeval positief op drugs en reed volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige mogelijk met overdreven snelheid. Hij verschijnt binnenkort voor de raadkamer. Sport. Kasia Nieuwiadoma heeft de koninginnenrit in de Tour de France van naar haar hand gezet. Op de flanken van de Mont Ventoux reed de 31-jarige Poolse solo naar de overwinning en ook de gele leiderstrui. Demi Vollering finishte als tweede op 1 minuut en 16 seconden voor Elisa Longo Borghini en voormalig gele truitdraagster Marlen Reusser. Nieuwiadoma pakt zo haar eerste ritzege ooit in de Tour en verdedigt in het klassement een voorsprong van 15 seconden op Vollering en 39 seconden op Reusser.
13: Nostalgie weer.
12: Het blijft droog met zon en stapelwolken. Vanavond koelt het af naar 13 graden. Morgen zonnig met enkele hoge wolken. Het wordt ook warmer bij 29 graden. Zondag zonnig en warm tot 31 graden. En volgende week gaan we mogelijk richting een nieuwe hittegolf. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
14: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
6: Maakrie in Ronsen.
7: Nu verleng de solde.
6: In Ronsen of op maakrie.be.
8: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
9: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.

0: is 7:45.
1: Een goeiemorgen allemaal.
0: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
1: Want om 7:45 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
0: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
1: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
0: Voor de quiz van je leven.
2: Sta op met Veronique de Kok.
0: Vanaf maandag 17 augustus terug bij Nostalgie.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Opgelet als je morgen de weg opgaat, want vanaf 6 uur 's ochtends start de politie met een flitsmarathon. Er wordt dan 24 uur lang extra gecontroleerd op de snelrijden. Onder meer met mobiele ploegen, zegt Amberger van de federale politie.
2: We merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden. Als je een ongeval veroorzaakt of in een ongeval terechtkomt en je rijdt te snel, dan is die impact veel groter en dat is dus gevaarlijk.
1: Te snel rijden blijft een van de belangrijkste oorzaken voor verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantengegevens op het dark web opgedoken na de cyberaanval bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer Bol.com en De Bijenkorf werken samen met dat bedrijf. Mogelijk werden gegevens van hun klanten gestolen, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. De betrokken winkels hadden hun klanten al opgeroepen om extra waakzaam te zijn voor phishing. En over drie kwartier begint het nieuwe seizoen in de eerste klasse van ons voetbal. Dan neemt landskampioen Club Brugge het thuis op tegen promovendus KV Kortrijk. En bij het nieuwe voetbalseizoen horen ook nieuwe regels. Sportjournalist Jonas de Kleer.
3: Er zijn opnieuw 18 ploegen in de hoogste voetbalklasse. Die spelen elk twee keer tegen elkaar. Wie na 34 speeldagen eerste staat, die is kampioen. De eerste vier ploegen die krijgen ook Europese tickets. En de laatste twee die degraderen naar de tweede klasse, rechtstreeks naar de Challenger Pro League.
1: Geen play-offs en play-downs meer dus. En dat betekent ook mindere wedstrijden in totaal. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de precieze omstandigheden rond de dood van een jongen van 7 in Merchtem. Die kwam daar gisteren om het leven door kindermishandeling. De politie bracht de jongen eergisteren nog thuis omdat hij verdwaald leek. Tijdens de nacht die daarop volgde overleed hij. Journaliste Katrien Sales.
2: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
1: De moeder en de oom van het kind waren al gekend bij de politie. De oom is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. Ze worden nu alle drie verhoord. De politie heeft een nieuw opsporingsbericht verspreid voor een man die al 6 jaar spoorloos is. Het gaat om Maarten van den Bulke uit Brakel in Oost-Vlaanderen. Op het moment van zijn verdwijning was hij 21. De politie ging er lang van uit dat de man uit eigen wil naar het buitenland was vertrokken. Maar de speurders twijfelen daar nu aan, omdat er onder meer geen activiteit meer is op zijn bankkaart. En in het westen van Duitsland stond het water in de Rijn nog nooit zo laag, dat melden de autoriteiten. In Düsseldorf was het water zo'n 15 centimeter diep, dat is 5 centimeter minder diep dan het vorige record. En ook in Keulen werd er een historisch laagte record gemeten. Naar verwachting zal het waterpeil nog zeker tot en met dinsdag ongeveer even laag blijven door de aanhoudende droogte. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot zelfs 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de precieze omstandigheden rond de dood van een jongen van 7 in Merchtem. Die kwam daar gisteren om het leven door kindermishandeling. De politie bracht de jongen eergisteren nog thuis omdat hij verdwaald leek. Tijdens de nacht die daarop volgde overleed hij. Journaliste Katrien Sales.
2: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
1: De moeder en de oom van het kind waren al gekend bij de politie voor andere feiten. De oom is nu opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De politie heeft een nieuw opsporingsbericht verspreid voor een man die al 6 jaar spoorloos is. Het gaat om Maarten van den Bulke uit Brakel in Oost-Vlaanderen. Op het moment van zijn verdwijning was hij 21. De politie ging er lang van uit dat de man uit eigen wil naar het buitenland was vertrokken, maar de speurders twijfelen daar nu aan, omdat er onder meer geen activiteit meer is op zijn bankkaart. Er zijn gisteravond opnieuw 2 drones gespot boven een Duitse luchthaven. Deze keer gaat het om een militaire basis in het westen van Duitsland. De militaire politie heeft nu een onderzoek geopend. Dinsdagavond werd al een drone met explosieven gevonden op de luchthaven van Leipzig, naast een Oekraïns vrachtvliegtuig. De Russische ambassade in Berlijn ontkent intussen dat Rusland erachter zit. Ze zeggen dat het in scène gezet is om Rusland in een slecht daglicht te zetten. In het westen van Duitsland stond het water in de Rijn nog nooit zo laag. Dat melden de autoriteiten. In Düsseldorf was het water zo'n 15 centimeter diep. Dat is 5 centimeter minder diep dan het vorige record. En ook in Keulen werd een historisch laagterecord gemeten. Naar verwachting zal het waterpeil nog zeker tot en met dinsdag ongeveer even laag blijven door de aanhoudende droogte. En de droogte brengt op verschillende plekken in Europa overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog weer aan de oppervlakte. In de bedding van de Donau in Hongarije zijn onder meer 2 Duitse soldaten en explosieven gevonden. In Servië kwamen verschillende scheepswrakken aan de oppervlakte. En door de natuurbranden in Frankrijk werden er honderden oorlogsgranaten ontdekt. Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music.

Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.